0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: Dit heb jij gemist uit de Carjé en DNA show.
1: Ja, ik ben hier.
2: Je bent, ja, ook. Het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van, guys, oké, hier, gewoon stop.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjé en DNA show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy.
3: Turn it up and feel the sunshine.
0: The music that makes your summer lit.
3: Summertime.
0: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
4: Hey, yo.
5: Yeah.
4: Everybody.
6: Back to more hip-hop, R&B, afro, and dancehall music.
7: I'm here.
8: Yes, sir.
6: This is Galaxy Radio.

Sexy Throwback.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Got everything you need. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
3: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
4: Kom maar binnen, jongens.
3: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
2: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar 5. Hier op Galaxy.
0: This is what your favorite station sounds like.
5: We are Galaxy Radio.
0: Galaxy Radio. Where the biggest stars come.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Fontanka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. De militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Galaxy Radio.

0: Hey, Tony, load them up. More hits, more bangers coming your way, man. Richard Styles and Tony Q straight down to that 10 o'clock hour. Yes, sir, look out for your national days coming up in a little bit. But before we get to them national days, I got these mega hits for you.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
2: Ja, ik ben hier. Het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van, guys, oké, hier, gewoon stop.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy. These are the bangers.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Fontanka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. De militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: 'Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Top of the morning, it's Galaxy and I'm one stage for hip hop and R&B. More hits, more bangers coming your way, man. Tony Q, Richie Styles. Hey, Tony, what you got lined up there for me? Anything good? You got something good, Tony?
1: Possible.
0: Well, you know what? Since you just said the word possible, how's about we just really make it possible and done? Big hits, big bangers, loading right now, right here on Galaxy.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
4: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
5: Kom maar binnen, jongens.
4: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
3: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
2: We are Galaxy Radio.
6: Where the biggest stars come.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes. Here
2: on Galaxy Radio. Hey, Danny hier van Flava in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Pac Diff. Here comes the brand new flavor. En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. China probeert een van die nieuw gevormde meren in Tibet leeg te laten lopen. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clock in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clock in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in de Verenigde Staten ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. En China probeert nu een nieuw gevormd meer in Tibet leeg te laten lopen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA hebben gisteren urenlang bij elkaar gezeten, maar zonder resultaat. Vandaag wordt het overleg voortgezet en de plannen moeten uiteindelijk maandag klaar zijn. En bij het meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Atlanta.
1: That's right. That's what we do when we do what we do. Right here at Galaxy, man. Keep the music flowing. Keep the vibe going. It's Richie Styles and Tony Q. More music is on the way. More vibes is on the way. Hey, look out for your coffee break question. It's loaded.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Gemist uit de Carjé en DNA show.
3: Ja. Het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van guys, oké, hier gewoon stop.
2: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjé en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy. This is
4: the sound.
2: Galaxy Radio.
4: Turn up that hip hop.
5: Ballin' hard on another hemisphere. Some

0: marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. En het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. President Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in Amerika ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Let's go! Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Het is vrijdag 28 augustus, de laatste werkdag van jouw week. Misschien ben jij nog fit of compleet gesloopt. Afgelopen weekend was ik in ieder geval compleet gesloopt. En dan doe je soms dingen waar je niet bij nadenkt. Ik ga het je zo meteen allemaal vertellen. Komt goed.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: Eerst nog Baby Keem, Kendrick Lamar, Good Flirts.

0: Galaxy Radio, girl, get up. De tekst die ik tegen mezelf zei toen ik afgelopen weekend moest opstaan uit mijn koude tentje en met mijn gesloopte hoofd een hotel boekte. Want ik moest naar Leeuwarden voor een draaiklusje. En ik kom daar aan met het hotel, tas bij me, helemaal klaar naar bed te gaan. Mijn kamer in, lekker te slapen. Ik sta bij de balie en ze zei, sorry, je mag niet naar binnen. Waarom? Hoor je zo meteen.
1: It's summertime.
2: During the summer, man, I'm kicking it by the pool, chilling with the folks.
1: I go to the mall with my girls.
2: In the nightclub.
1: I love summertime.
2: Yeah, baby.
1: This is my summer party station.
2: All summer long, this is the only station I'm bumping.
3: Summer chilling. All summer long.
4: It's summertime.
1: I love the summer.
5: I love the summertime.
1: We got that dope summer hip-hop.
4: It's my summer party station.
1: Party in the summertime,
5: we're
1: baby.
5: We're partying all summer long.
6: Your summer is with Galaxy Radio.

0: 100, daarvoor hoorde je AEO Technology en daarover gesproken. Bij mij ging er iets flink mis met mijn technology. Na een paar dagen festival moest ik meteen door afgelopen weekend naar een DJ-booking in Leeuwarden. En ik dacht, ik boek lekker een hotelletje voor die klus. Dan kan ik even bijkomen en kan ik fris aan die klus beginnen. En ik kom daar aan bij het hotel. Tas bij me, helemaal gesloopt. Klaar om lekker in te gaan checken en op bed te gaan ploffen. Zegt die dame achter de balie, kan het misschien op een andere naam staan? Ik zeg, nou, volgens mij niet. Toen vroeg ze, kun je de boeking er even bij pakken? Ik pak mijn telefoon erbij. Ik geef het aan die dame. En ze zegt, ik zie je reservering wel staan, maar die is niet voor vandaag. Had ik dus gewoon de verkeerde datum geboekt, namelijk voor komend weekend. En dan sta je daar echt zo van, ja, en wat nu? En normaal ga je dan zoeken, prijzen vergelijken, kijken of ik ergens goedkoper terecht kan. Maar ik was zo moe dat het me eigenlijk helemaal niks meer kon schelen. En ik vroeg aan haar, kun je misschien de reservering omzetten naar deze dag? Nee, zegt ze, ik zit helaas helemaal vol. En dan moet je dus met je gesloten hoofd gaan zoeken naar een hotel in de buurt. En kom je dus altijd duurder en bedrogen uit. Al moet ik zeggen, ik heb daarna een heerlijk hotelkamertje geboekt. En ik heb toch even lekker bijgekomen na een paar dagen festival. Ja, dan voelt zo'n hotelkamer echt als een soort van 5-sterren resort. Dus ja, met een fout komt het uiteindelijk toch nog goed. En dat is fijn, hè? Laten we dan in ieder geval positief de dag doorgaan vandaag. Ik heb zometeen een paar tracks voor je klaarstaan. Straks nog jouw favoriete track trouwens, die je mag doorsturen. Maar dat past zometeen. Eerst nog, Ready or Not, Fugees komt eraan naar Domino. Hier bij Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio.

0: Radio Naad, Here I Come, de Fugees bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we een banger draaien en die blijft goed. Die voelt ook tijdloos. Die voelt alsof die dit jaar gemaakt is, voor mijn gevoel. Ook omdat de muziek van tegenwoordig uit de Zero's ook gewoon nog steeds relevant blijft. Stronger ga je zo meteen horen. Kanye West na Drake en Future Ran to Atlanta hier bij Galaxy Radio. En zometeen dus jouw favoriete track.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
3: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
4: Kom binnen,
3: mannen.
5: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
2: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
6: It's the king. Hey, say what's happening, man. It's the king, T.I.P.
7: This is your Miami.
8: What's up, y'all? It's your boy, Zeddy Will.
1: We're Galaxy Radio.
6: You need to play this at high value all through the city.
9: Wherever you go.
10: Bring the real
11: hip-hop
10: back.
12: Bring the hip-hop back.
1: And back.
13: With more bangers on Galaxy Radio.
14: We rep the culture.
1: Galaxy Radio. Feel the heat. Feel the beat.

Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Hoorde je Kanye West bij Galaxy Radio. De man die het nummer van Daft Punk helemaal omgooide tot zijn eigen banger. Stronger heet hij dus. En over bangers gesproken, jij mag zometeen jouw banger doorsturen via 085-029-4x2. Wil ik graag van jou horen wat jouw favoriete working track of vakantietrack is. Het maakt niet uit. Stuur me door.

0: Hij was eerst rapper en producer en werd daarna zo enthousiast over Afrikaanse muziek dat hij zich volledig op Afrobeats ging storten. De video hoorde je With You. Zometeen nog veel meer Afrobeats voor je, nog veel meer throwbacks voor je en nog veel meer R&B en hiphop hier bij Galaxy Radio. En straks dus jouw favoriete track die je mag doorsturen via 085-029-4x2. En welke het gaat worden, hoor je zometeen.
1: This summer, roll down your windows. Cause we're down for the ride.
2: No limit, no limit, I push it, yeah.
1: Listen anywhere on our free Galaxy Radio app.
3: Don't try to hold my summer down, hold my summer down.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is de Galaxy News Update. Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij had een broze gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Met zijn overlijden volgt zijn 53-jarige zoon Hakon hem op als nieuwe koning van Noorwegen. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken en het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar greep toch niet in. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Ja, eerder vertelde ik je over mijn verkeerde hotelboeking van afgelopen weekend. Namelijk die in Leeuwarden, waar ik een DJ-boeking had en ik het verkeerde hotel boekte. Zometeen ga ik je vertellen hoe dat weekend verder verliep. We hebben een DJ-boeking en eten wat ik daar kreeg, wat echt niet te eten was. Hoor je zometeen.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: Maar zometeen eerst nog jouw favoriete track. En eerst nog deze bij Galaxy Radio. Wizkid, band komt eraan. Mm.

0: status, vrijheid, luxe en chaotische levensstijl. Travis Scott hoorde je 4x4. Een track die hij schreef over je doelen najagen en er volledig voor gaan. En nu heb jij misschien ook wel een doel vandaag. Want jouw doel is om jouw favoriete track te horen. En mijn doel is het om hem te draaien voor je. Ga ik voor je doen. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Het is voor mij vaak spannend, wat ga ik binnenkrijgen? Wordt het een Afro Beats, wordt het R&B, wordt het hip-hop, wordt het een throwback? Het mag allemaal. Jouw favoriete track mag je dus doorsturen via 085-029-4x2 en dat deed je. En het zijn vaak throwbacks en deze keer ook weer eentje uit 2002 van een rapper die begon in de jaren 80. En die ook doorbrak, niet alleen in muziek, maar ook in acteren. Je gaat hem horen hier bij Galaxy Radio. LL Cool J, Love You Better. Hey, yo, roll sunny days.
1: Feeling good like I just got paid. Summer vibes, always for the culture. Enjoy the sun with Galaxy Radio. This is so my

0: Oh ja, ik was je nog een verhaal verschuldigd over afgelopen weekend. Ik was namelijk in Leeuwarden en nou, ken je dat wanneer je ergens moet mee eten met iemand of op een plek ergens en het eten is gewoon niet te eten. Het ziet er gewoon niet uit, het is vies. En ik had zoiets, maar dan nog 10 keer extremer afgelopen weekend, ga ik je zo meteen vertellen. Echt hoor.
1: Bikinis, sunglasses, ice cold drink.
2: We got this. Summertime vibes.
1: And nothing but good vibes on Galaxy Radio.
3: Heavy on the asset social, man. Loyalty over royalty, y'all niggas know the vibes.

0: Barry Anthem Joe, de man die destijds mee was naar Schiermonnikoog, waar New Wave werd gemaakt. Alleen koos hij er uiteindelijk voor om toch zijn eigen pad te bewandelen en niet verder mee te gaan met New Wave. Stonden afgelopen weekend op Lowlands, waar ze de boel afbraken. New Wave dus, Frenna, Jonna Fraser, Lil Kleine, Ronnie Flex en de hele gang. Artiesten die afzonderlijk van elkaar ook enorm succes boeken en ook heel wat boekingen afgaan. En als je zoveel optreedt als hun, dan heb je een rider nodig. En een rider is eigenlijk gewoon een lijstje met dingen die je doorstuurt, die je nodig hebt voor jouw boeking, voor jouw optreden. En ik kan daar inmiddels een klein beetje over meepraten. Als DJ doe ik hier en daar wat boekingen. En op zo'n rider kun je dan bijvoorbeeld plaatsen wat je graag wilt eten. Als je een grote artiest bent. Ben je wat kleiner, eet je meestal gewoon mee met de crewcatering. En op festivals is het vaak hartstikke goed geregeld en kom je bij een bedrijf of bij een andere losse boeking, een school bijvoorbeeld, ja, dan kan het ietsje anders uitpakken. Laatst was ik ergens en ik mocht mee eten met de crewcatering en ik stond in de rij voor het eten. Staat daar dus, nou, er ligt wat Turks brood, er lag daar wat salade, komkommers, tomaten, lekker vers. Alleen het hoofdgerecht was linzenpasta. Nou, dat is op zich niet zo erg. Alleen de manier van serveren, die lag mij niet helemaal lekker. Namelijk zat de linzenpasta in een grote bak, in een grote emmer gestopt, waar je normaal bijvoorbeeld je afvalwater in stopt. En het lag daar in een soort van lauw aan elkaar geplakt. Het lag ernaast en ik dacht, weet je, deze sla ik even over. Ja, ik dacht, ik moet nog een week. Ik moet nog op vakantie. Ik wil nog mijn werk kunnen doen. Laat ik het risico niet nemen en laat ik vanavond gewoon in mijn hotelkamer iets eten. Dat is misschien iets makkelijker. Nou, toch een goede keuze gemaakt. Hey, wat ook een goede keuze is, is zometeen de tracks die we gaan draaien. So Many Tears komt eraan, Tupac. En waar was je? Ga je nu horen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Radio. Yeah, too hard for the radio. Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
2: Ik ben Angie Hill.
3: For so famous.
4: En ik ben Orie Cass.
1: Muziek, sport, guests en veel meer.
2: We in here.
3: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
5: Elke donderdag vanaf 9 uur, hier op Galaxy.
6: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
1: The biggest bangers.
5: You hear them at your favorite station.
7: Set it up. Set it off right.
8: We about to take flight.
9: We about to take flight.
5: All day and all night, every day.
10: What's up, it's your man Chris Brown.
11: It's Kehlani.
12: It's the biggest boss, Rick Ross.
13: My name is Glorilla. We gon' drop that shit.
1: We are Galaxy Radio.
14: Yeah, drop the music.
15: Turn it up, let's ride.
1: We're back in this.
5: Back with more music.
1: On Galaxy Radio.
5: Where the biggest stars come to play.
1: Wherever summer takes you.
16: Summertime. Yeah, it's summertime.
1: From the beach club to the backyard barbecues.
16: Who that?
1: Take Galaxy with you.
17: Watch out, call you, catch up. Watch out, you have a salad.

zak is leeg, schat waar was je? Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, ben de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben de bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste.

0: Galaxy Radio, So Many Tears. Hey, zometeen gaan we de lunchbreak mix draaien voor jou. Om jou iets meer energie te geven. Want jij moet nog waarschijnlijk de rest van de dag werken. Zo niet heb je heel veel geluk, zou ik zeggen. Om je energie te geven is zometeen de lunchbreak mix. Maar eerst nog, Party Girl komt eraan naar Drake. Too hard for the radio.
1: Hey, this is you, Galaxy.
2: Yeah, listen up,
1: Galaxy Radio.
2: They call me Drizzy Drake. All right, turn it up too hard for the radio.
1: We are Galaxy Radio. We're the biggest star.

0: Mali bij Galaxy Radio. Ja, het is bijna 12 uur en dat betekent zometeen jouw lunchpauze. Oftewel de lunchbreak mix met Sydney Cracker die allerlei platen aan elkaar gaat draaien om jouw lunchbreak meer energie te geven voor de rest van je dag. Je moet nog even door. Bijna weekend. Ik ben er maandag weer. Tot maandag. It's the hottest hip-hop. What up, it's Ben Nelly. This is where I'm set.
1: Nelly Chopper. And R&B. Hey, it's Skylar Black. What's good? It's Kehlani.
2: This is Galaxy.
3: We are Galaxy.
4: And this is how we put it down.
5: I made the radio rock.
3: We are Galaxy.
6: That's right.
7: If anybody know, I know. Yeah.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik kan je niet aan de lijn. Weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: More hip-hop, R&B, afro and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Hey, Danny hier van Flava in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Pac Diff.
5: Here comes the brand new flavor in here.
4: En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden na een verslechterde gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat al sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Zijn opvolger is zijn 53-jarige zoon Hakon. Willem-Alexander, Maxima en Beatrix reageren intens bedroefd op het overlijden van de Noorse koning. Ze herinneren zich zijn liefde voor zijn land en hun gezamenlijke ontdekkingstochten rond Oslo. Ondanks de regen zijn de droogteproblemen nog lang niet voorbij en het is onzeker of het grondwater voor het voorjaar voldoende is aangevuld. Nederland is voor ongeveer 60% van het drinkwater afhankelijk van grondwater. Door de toenemende droogte grijpen volgens experts ook boeren hier steeds vaker naar terug, terwijl maatregelen om het gebruik van grondwater te beperken momenteel ontbreken. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken en het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar besloot toch niet in te grijpen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. Nieuwe forse regen- en onweersbuien trekken vanmiddag het land over. Lokaal met hagel en veel neerslag in korte tijd. Aan het eind van de middag concentreert de neerslag zich vooral boven het oosten van het land. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: listen anywhere on our free radio app. Download it now and never be more than a touch away from Galaxy Radio.
1: Hey, dit heb jij gemist uit de Carj en DNA show.
2: Sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van, guys, oké, hier, gewoon stop.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carj en DNA show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy.
3: Hey, yo, everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
5: I'm here.
6: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.
7: When it comes to putting in work.
8: Serving that hip-hop, Afro, and dancehall for your lunch break.
9: Who that?
8: Here is DJ Sydney Gregor, life on the Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Vanaf donderdag 3 september. Elke week op Galaxy.
4: We
5: Ik ben Angie Hill.
6: Persoon Famous.
7: En ik ben Aurier Cass.
0: Muziek, sport, guests en veel meer.
5: We in here.
6: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
2: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
7: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
8: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy It's 1 PM. Dit is de Galaxy Nieuws Update. Ik ben Marcel Vermeer. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. Uit onderzoek van het journalistieke platform Argos blijkt dat gemeenten nauwelijks optreden tegen verhuurders die te veel vragen voor studentenkamers. Utrecht en Nijmegen deelden geen boetes uit. Van de 2637 onderzochte advertenties op Kamernet zijn 6 op de 10 kamers te duur. In het Weense Museum voor Toegepaste Kunst is een diamanten halsketting met 673 diamanten gestolen. Het is eigendom van de Egyptische koningin Nasli. Twee mannen sloegen gistermiddag een vitrine in en vluchtten. Het sieraad werd in 2015 voor $4,3 miljoen geveild. De verdachten zijn nog steeds voortvluchtig. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

0: prayers.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: Almost weekend. Misschien ben je nu al lekker vrij. Misschien ben je aan het werk. Maar hoe dan ook, super tof dat je luistert naar Galaxy Radio. Dat is belangrijk. We helpen elkaar een beetje er doorheen. Door de dag. Het moet helemaal goed komen. Vooral met de pokkels die ik klaar heb liggen, man. CK staat voor je klaar. Beyoncé uit 2007. Upgrade You. Heerlijk. I love that. I love that song. Ik denk dat, dat de ladies hem wel lekker zouden vinden. En The Weeknd, Pray For Me. Die hoor je nu.
3: Galaxy Radio. The soundtrack of summer. We'll be right back.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy. Hey, Maya, Case of the X komt langs. Yes, en DJ Drama.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Otra vez, mami, otra vez. Michael PH en el ascensor le escondo.
1: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lopro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases,

0: Ik wil een aantal mensen sterkte wensen. Je zou wel denken wie en waarom. Ik heb het over de mensen die dit weekend dus niet naar London Carnaval gaan. Yep, you're gonna miss out. Hey, het wordt de bam. Ik weet dat een heleboel mensen vandaag vertrekken of al vertrokken zijn. Onderweg naar Londen voor de Notting Hill Carnival. Hey, als je dat nog niet hebt meegemaakt, zorg ervoor dat je er gewoon ooit een keertje bij bent, man. It's lit. Ik ga er al heel lang naartoe. Zelfs toen met zo'n camera wegwerp camera periode, dat is echt genoeg. Toen was het nog niet zo druk. Het was wel al lit, maar het was nog niet zo druk. En nu is het echt heel erg druk. Maar ja, uiteindelijk wordt het toch een soort van attractie. Maar het zal me ook niet verbazen dat ze over een paar jaar zeggen, hey, we doen het niet meer in Notting Hill. Ik bedoel, Notting Hill is best wel een luxe plek in Londen. Dure huizen, een ander soort community. En de mensen gaan gewoon helemaal los met carnaval. The people don't like that. Mensen worden huizen worden dichtgetimmerd. Mensen gaan volgens mij gewoon met Notting Hill denken, weet je wat, hey, we gaan op vakantie, we gaan weg. We willen dit niet zien, we willen dit niet meemaken. Maar de mensen die er zijn, die genieten volop. Dus voor de mensen die niet gaan, sterkte. En ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren naar Galaxy Radio. Want wij zijn er wel, gewoon altijd.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24/7 on digital radio, online en on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. At galaxy.radio. At galaxy.radio. At galaxy.radio.

0: Ja, het zit er alweer bijna op, man.
1: Ja, ja.
0: Maar niet getreurd. Nee, ik ben er morgen niet. Maar maandag ben ik er wel weer van 1 tot 2 hier speciaal voor jou bij Galaxy Radio. Ik ga een heel fijn weekend wensen. Wat je ook gaat doen, wees voorzichtig en have fun. Voor de mensen die naar London Carnival gaan, same thing. Wees voorzichtig, but have some fun. En misschien kan je me volgende week laten weten hoe het was. Fijn weekend en ik spreek je maandag. Doei doei, bye bye. Galaxy. Yeah. I run the streets. Yeah.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: En kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 PM. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: I ain't insecure, baby. Give me more. Ring my bell with no problems.
2: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
3: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
4: Kom maar binnen, jongens.
5: Kom binnen, mannen.
3: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
2: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
0: Galaxy Radio.
6: The streets is ours. In your car. On the app.
7: Tap in and vibe.
6: Anywhere you go,
0: listen anywhere on our free radio app.
8: Drop the music, turn it up, let's ride.
0: We're back in this,
9: back with more music
0: on Galaxy Radio,
9: where the biggest stars come to play.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Hey, Danny hier van Flava in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Pac Diff.
4: Here comes the brand new flavor.
3: En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
5: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
6: Ik ben Angie Hill.
7: Persoon Famous.
8: En ik ben Aurier Cass.
5: Muziek, sport, guests en veel meer.
6: We in here.
7: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
9: Elke donderdag vanaf 9 uur, hier op Galaxy.
10: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
5: Galaxy Radio.

0: heb jij gemist uit de Car J en DNA show?
1: Ja,
2: ik ben hier.
1: Je bent, ja, het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van, guys, oké, hier, gewoon stop.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur, hier op Galaxy. When you wake up, before brushing your teeth, worrying about your drip, and grabbing the breakfast your mother made for you. Turn on the morning marathon with Richie and Tony, and then you can go to school. Let Galaxy make your morning rhythm with the morning marathon, weekdays from 6.
3: Hey, yo, everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
5: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: this galaxy is 4 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld, na kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop.
3: Stay tapped in.
2: Right here!
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Ja, we zijn er weer. On this beautiful, beautiful. Althans, hier in de studio, niet buiten. Friday, day, day, day, day, day, day, day. Jawel. We zijn er weer, Ange. How are you doing on this rainy Friday, moet ik zeggen eigenlijk. Want het weer is echt met ons aan het doen weer.
1: Nou, ik ben helemaal verkeerd uit huis gegaan. Ik heb een rok aan. Maar het is niet koud. Dat is het wel.
0: Nee, het is inderdaad niet koud. Dat klopt.
1: Die regen die heeft me wel even chagrijnig gemaakt.
0: Ja,
1: maar
0: de regen,
1: ik ben blij om hier te zijn. En we gaan er een gezellige show van maken.
0: Dat zeker.
1: Wat gaan we doen?
0: We nemen je gewoon weer mee je weekend in van 4 tot 7. Zelfs elke week. Met de lekkerste tracks en bizarre stories. Gossip hebben we deze week niet. Of wel? Volgens mij niet. Of wil je de gossip?
1: Ik zet het wel klaar. Maar we hebben...
0: Daarom.
1: Misschien hebben we daar helemaal geen tijd voor.
0: Precies. En wil je misschien al een tipje van de sluier geven over de gasten? Want we hebben er twee.
1: Drie.
0: Drie. Oké.
1: Maar ze horen bij elkaar. Ze horen niet bij elkaar, maar ze horen bij elkaar.
0: Ze horen niet bij elkaar, maar ze horen wel bij elkaar. Dat moet je me even uitleggen.
1: Het is geen groep of zo, dat niet.
0: Oké.
1: Maar we gaan hier een release laten horen die pas volgende week uitkomt. Dus dat is wel heel tof.
0: Een primeurtje.
1: Een primeur.
0: Inderdaad. En daar houden we van hier bij Galaxy Radio. En sowieso ook bij deze Friday Day Show. We brengen je graag natuurlijk wat nieuws. Dus ik kan je ook alvast vertellen dat de throwback song van vandaag ook daadwerkelijk een throwback is. Waarvan ik 100% zeker weet dat jij hem niet kent, Ange.
1: Oh,
0: ja.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: En ik heb dat expres gedaan, want ik dacht om de weg naar huis vorige week, die throwbacks, ik wil daar wat mee doen.
1: Wat wil je ermee doen dan?
0: Toch wat meer teruggooien. Dus dacht ik, weet je, ik ga niet de hits van alle albums, bekende albums, van R&B zangers, hip-hop artiesten gebruiken, maar gewoon even lekker wat anders.
1: Gewoon echt underground.
0: Ja.
1: Oh, dat vind ik leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja, dus daar kan je ook zeker zometeen naar gaan luisteren. Maar ik heb eerst Jonna Vrees voor je klaarstaan met Frenna en I Need Your Love.

0: have Step In, Big Daddy Kane of Galaxy Radio on this rainy Friday En zoals ik al zei, is het tijd voor je throwback van vandaag. En ik heb voor de throwback gekozen, dit keer, voor de band. Band klinkt zo oud, hè? De groep Intro. Ken je Intro?
1: Nee, zeg maar even niks.
0: Nee, dat dacht
1: je
0: ik ook
1: gelijk.
0: Al.
1: Ja. Ik ken hem volgens mij niet.
0: Nee, ik denk niet dat je hem kent. Nee. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je van het nummer vindt. Ja, Intro en dan specifiek het nummer Why Don't You Love Me. Het is uitgekomen op 2 maart 1993 alweer.
1: Oh.
0: Dus toen waren wij nog hartstikke jonkies. Dreumes net, peuter, zoiets. En de groep werd rond 1990 gevormd zo. De naam Intro staat voor Innovative New Talent Reaching Out.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus ze waren toen nieuw in de scene. En de originele bezetting van de groep Intro bestond uit 3 zangers. Kenny G. Love Green, die deed de lead. Die was de leadzanger.
1: Mm-hmm.
0: En ook de songwriter. Dan hebben we Jeff Sanders, die deed de achtergrondzang en de harmonieën. En afsluitend Clinton Buddy Wyke. En die deed ook de achtergrondzang en harmonieën. Als ik het goed heb, dan heeft Kenny... Ja, dat heb ik. Kenny heeft ook nummers geschreven. Voor Mary J. Blige. Kijk, dan komt het wel weer een beetje terug in dingen die je wel kent.
1: Ja, toch?
0: Love No Limit, bijvoorbeeld My Love, heeft hij onder andere geschreven. En om even aan te geven hoe goed deze groep het deed in die tijd.
1: Mm-hmm.
0: Ondanks dat wij het dus niet in Nederland kennen. Weinig mensen misschien zullen kennen. De groep heeft ook een Grammy-nominatie gehad.
1: Wow.
0: Ja, in 1994 voor het Best R&B Vocal Performance by a Duo or Group. En heeft ook nog eens de gouden status behaald met dit album.
1: Oh, wauw.
0: Ja,
1: hoor.
0: Ja, meer dan 500.000 albums verkocht. En een nummer 11 notering in de Billboard Top R&B albums. En ook nog eens een nummer 107 in de Billboard 200 voor het album. Dus ik vind gewoon dat je moet gaan genieten en moet gaan luisteren. Ik ga dat gewoon voor jou bepalen, dat je moet genieten.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik kan dat.
1: Of ik hem toch ken als ik hem hoor, maar...
0: Ja, maar ik moet je ook zeggen, het is R&B, maar het is ook een beetje New Jack Swing.
1: Oh, I love that.
0: Dus ga genieten van de throwback van vandaag. Why Don't You Love Me? Intro.

0: Ring My Bell hier op Galaxy Radio. Ange, mag ik jouw bel ook drukken? Als ik bij je in de buurt ben. Of Zuid, mag ik dat ook doen?
1: Druk maar hoor, gewoon.
0: Ga je dat dan voor me open doen?
1: Ik doe sowieso open, sowieso.
0: Girl, dat is niet veilig. Je hoeft niet voor iedereen open te doen, hè?
1: Nee, ik kijk altijd eerst naar beneden zo, zeg maar.
0: Hoe kijk je?
1: Ja, zo side eye naar beneden.
0: Ja.
1: En dan, ja, dan kan ik gewoon open doen hoor.
0: Oké, nou dat vind ik wel lief. Voor wie zou je de deur eigenlijk niet open doen?
1: Voor heel veel mensen.
0: Oh, oké.
1: En jij?
0: Want je bent zo enthousiast als je voor iedereen de deur
1: wel
0: gewoon open zou doen.
1: Maar...
0: Thank you.
1: Ik word soms echt boos. Want er bellen van allerlei soorten mensen aan.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Oh?
1: Voor het geloof. En dan heb je weer een glasvezel.
0: Oh, echt?
1: En die zijn echt asociaal, hè?
0: Wat
1: heb je die
0: dat?
1: Wel eens aan de deur gehad?
0: Nee, want bij mij belt nooit iemand aan.
1: Nee, ze zijn helemaal agressief, joh. Als je zegt, hoeft dat niet. Zeggen ze, ja, maar dan heb je dadelijk geen internet meer en dit en dat. Ik zeg, nou, dan heb ik dat niet.
0: Ik vind het heel heftig. Ik heb het echt, dat lijkt me een beetje van die telemarketeers vroeger aan de telefoon.
1: Ja,
0: weet
1: zoiets
0: je dat?
1: Is het, maar dan heel
0: agressief. Maar dan agressief. Gewoon in real life.
1: Ik heb echt een keer zitten schreeuwen. Nou, ik schreeuw toch niet snel eerder.
0: Girl!
1: Ik heb gewoon met zo iemand naar beneden en hij naar boven zitten schreeuwen.
0: Heel heftig.
1: Dat ik zei, kom niet meer aan mijn deur.
0: Druk maar bel niet
1: Druk
0: meer.
1: Druk me bel niet. Nee.
0: Oké, ik snap het. Ik vind het heel vervelend voor je, Ange. Ik hoop dat het minder wordt. Nee, bij mij drukt eigenlijk nooit iemand mijn bel. Nee. Is dat een vervelend iets? Moet dat wel eigenlijk?
1: Nee, dat is vervelend.
0: Ben ik heel boring?
1: Nee, je wil geen mensen die je niet wil aan je bel.
0: That.
1: Aan je bel, jouw eider.
0: Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar goed, ik vind dat het tijd is voor de Bizarre Story. Girl, ik heb je wat te vertellen.
1: Vertel.
2: Galaxy Bizarre Storytime.
0: En hetgeen wat ik je wil vertellen, Ange, en de Bizarre Story, waar het over gaat, is het volgende. Ik kies er natuurlijk altijd eentje uit, of ik zoek er eentje uit, die niet per se altijd in de United States plaatsvindt.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb weer een pareltje gevonden. Ik ga het je vertellen. We zijn in Colombia, meisje. Colombia, okay. Cartagena.
1: Mm-hmm.
0: En de nieuwe Spider-Man film is uit. Met Tom Holland. Ik weet niet of je dat kent. Hem kent, sorry.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja? Heb je de film ook al gezien misschien?
1: Nee, ik ga niet zo vaak naar de bios.
0: Oh, dus je bent ook niet helemaal into de Spider-Man universe?
1: Nee, sowieso niet. Ik ben geen... Is dat Marvel?
0: Ja, dat is, nee, ja, dat is Marvel.
1: Dus, ik kijk dus bijna nooit een Marvel film.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik kan het wel kijken hoor, maar het is niet dat ik denk, yes, ga ik even kijken.
0: Dat is echt mijn ding. Okay.
1: Ja? En bij jou?
0: Nou, bij mij dus wel. En daarom viel het verhaal me ook op, want mensen gingen dus gewoon lekker naar de bios. En we hebben het gewoon echt over een volle bioscoopzaal met mensen die aan het genieten waren van Tom Holland en natuurlijk zijn vrouw Zendaya,
1: gezellig,
0: onder andere in die film. Mm-hmm. Er was zelfs iemand, want zodanig leeft het, in een volledig Spider-Man suit. Ja, zodanig zijn mensen fan,
1: serieus,
0: van Spider-Man.
1: Ja, maar dat geloof ik wel, ja.
0: Ja, toch?
1: Mm-hmm.
0: Het is een heel ding. Halverwege die film, ja, ontstaat er een bepaalde soort stank. Maar echt? Maar echt een heftige stank, Ange.
1: Okay.
0: Zo'n stank waar je u tegen zegt. Dus iemand heeft of gewoon een vreselijke wind gelaten.
1: Hè?
0: Of iemand
1: zo
0: heeft zo'n fartspray gebruikt. Ik doe ook echt het gebaar erbij. Ja, fartspray. En het was zo erg, Ange. Het is zo erg dat mensen de zaal uit zijn gegaan.
1: Nee.
0: Ja.
1: Wow.
0: Tientallen mensen zijn die zaal uitgegaan in Colombia omdat die geur dus zo heftig was.
1: Zo, wat heeft die gegeten dan?
0: Nee. Dat is dus de vraag.
1: Nee, dit kan niet.
0: Die zaal is ontruimd, mind
1: What?
0: You. Ja, die zaal is ontruimd vanwege die stank. Dus het was wel een heel grappig ding. Want mensen zijn er natuurlijk gaan filmen. En dan zie je dus ook die persoon in zijn Spider-Man pak.
1: Mm-hmm.
0: Ook ontruimd worden vanwege die stank. En het is gewoon een bizar verhaal. Want hoe bedoel je? Je puff stinkt zo erg.
1: Nee, dat kan
0: dat
1: niet.
0: Een zaal ontruimd moet worden. Dat is wild.
1: Was er geen poep?
0: Gadverdamme.
1: Ja, dat gaat toch op een gegeven moment weer naar boven of zo? Die
0: ja.
1: Dit was zo heftig. Nee, iemand heeft gewoon een stinkbom geplaatst.
0: Maar dat dus. Dus ze zijn nog een beetje aan het onderzoeken. Van, was het inderdaad gewoon iemand die een heftige darmreactie of iets heeft gehad?
1: God.
0: Of is het gewoon echt zo'n fartspray geweest? Ik heb dat nog nooit geroken, zo'n spray.
1: Nee, ik ook niet. Ik heb wel een keer in het vliegtuig naar de Dominicaanse Republiek achter iemand gezeten die ook niet helemaal lekker had gegeten.
0: En diegene was aan het doen, zo? Dingetjes laten en zo?
1: Ja, volgens mij. Nou, dat was heftig.
0: Oh my god.
1: 8 uur lang, hè?
0: Dus je hebt het allemaal gewoon geïnhaleerd.
1: Ik werd helemaal gek. Ik zat nog tussenin, hè. Tussenin zat ik. Oh. Tussen twee mensen. Het was zo'n 4. Zo, ik zat in het midden.
0: Ja.
1: En iemand voor mij was gewoon los aan het gaan.
0: There was no way to go. No way
1: en
0: to hide.
1: En ik wilde ook weg. Maar ja, daar kon je niet ontruimen, hè?
0: Nee, vreselijk. Nou, we hebben wel de bizarre story gehad van 2 jaar geleden, geloof ik. Waarin heel dat vliegtuig toch ook ontruimd werd. Omdat iemand mij dat was omdat echt diarree.
1: Oh, ja. Oh, dat was zo erg. Heel dat vliegtuig zat vol.
0: Ja.
1: Maar dit is wel heftig, man. Dit vind ik inderdaad wel echt bizar.
0: Toch?
1: Ik ben benieuwd, wat vind jij hiervan? Zou je blijven zitten omdat je die film wil blijven zien? Of zou je gewoon weggaan? Laat het weten. 085-029-4x2.
0: Yes.
1: En Samora, heel even tussendoor. Ken jij die ene man in Rotterdam die op zo'n soort step staat? Ik weet even niet, hoeverboord heet dat? Hoeverboord?
0: Oh, ja, een hoeverboord.
1: Met zo'n Spider-Man pak.
0: Nee?
1: Nee, die ken je wel, toch?
0: Staat er iemand op in Rotterdam?
1: Vroeger was hij altijd op skilers en nu op zo'n hoeverboord. En dan gaat heel Rotterdam door in zijn Spider-Man pak. Iedereen kent die man.
0: Oh, ik weet het niet, sorry.
1: Is heel
0: zeg
1: grappig.
0: Maar nu even niks. Misschien moet je hem even een foto laten zien.
1: Ja, ik ga er een zoeken en dan zet ik hem gelijk op onze Insta.
0: Alright. Nou, dan ga ik je nu even achterlaten met iets wat waarschijnlijk deze mensen in de bioscoop ook hadden. Resentment. Beyoncé.

0: Fabula.
1: Tegen het weather, dit weer. Oh, joi. Het is het niet. Het is het niet echt leuk. Niet.
2: Het laatste weekend van, van de vakantie voor Rotterdam-Zuid. Want Noord is natuurlijk al lang weer begonnen met van alles.
1: Ja, klopt.
2: Maar nee, vind ik niet leuk.
1: Nee, ik ook. Maar wordt het nog een beetje beter? Vraag ik aan jou, alsof je de weervrouw bent.
2: Volgens mij niet heel erg, hoor.
1: Nee?
2: Nee, volgens mij... Nee.
1: Jammer.
2: Het gaat niet koud worden, weet je. Het wordt wel elke keer boven de 20 graden. Maar wel de komende week gaat het gewoon regenen.
1: Oké.
2: Yes.
1: Nou ja, dat is...
2: Niet leuk.
1: Dat is niet zo leuk. Maar goed, we houden hier natuurlijk voor jou gewoon hartstikke goed de sfeer erin. En geven je wat... warmte heb je niet per se nodig. Maar alsnog warmte en vrolijkheid. Ik heb het net met je gehad over de bizarre story... waarin een hele bioscoop is ontruimd in Cartagena, Colombia. Omdat er dus of iemand een hele sterke, vieze, smerige wind had gelaten. Of omdat iemand, hoe noemde jij dat eens? Een bom?
2: Stinkbom.
1: Een stinkbom. Of zo'n fartspray heeft
2: gebruikt. Stinkbier? I don't know wat het was.
1: Ja, iets wat het dan ook is, heeft ervoor gezorgd dat heel de bioscoop is ontruimd. En dat zelfs een man ook, een bezoeker in een Spider-Man pak, ook dus gewoon op de gevoelige plaat is vastgelegd. Van, hè, ja, ik moest er ook uit. Weet je?
2: En ik ga echt stuk om de reacties.
1: Nou, vertel.
2: Even kijken hoor. Imagine dat je lekker naar Spider-Man gaat kijken... en uiteindelijk geëvacueerd wordt vanwege een scheet.
1: Ja.
2: Dit vertel je gewoon niet na.
1: Nee, klopt. Maar dus, ja, we weten niet of het een scheet is... want dat zou je toch bijna niet kunnen denken. Dat iemand een scheet zo heftig is dat je... Nou goed. Even kijken hoor, je een andere reactie. Ik wil eigenlijk alleen weten wie er als eerste wist dat hij het was.
2: Ja, want meestal zegt ze wie het als eerst ruikt, die is het.
1: Ja. Oh my goodness. Want dan weet je gewoon, als het dus inderdaad een puf was... van oké, ik zit hier gewoon, ik heb het gedaan... en heel deze bioscoop wordt nu ontruimd.
2: Maar wat Bilal zegt vind ik helemaal grappig. Je zal maar degene zijn die het veroorzaakt heeft... en iedereen rent
1: toch?
2: Naar buiten. Stel je voor dat dit uit jouw darmkanaal kwam...
1: Ja.
2: En dat iedereen het zo erg vond stinken. Hoe ruikt je huis dan?
1: Oh, girl,
2: Je wc.
1: Ja. Ja, that is disgusting.
2: Nee, man.
1: That is horrible.
2: Nee, ik vind het bizar.
1: Nog een reactie van Ryan dan. Die zegt, de persoon die fartspray meenam naar de bioscoop... moet echt even naar zichzelf kijken.
2: Ja, maar wie zegt dat het fartspray was? Het kon van alles zijn.
1: Precies, dat is waar.
2: Maar ik hoop echt dat het fartspray was. Echt waar.
1: Ja. Want zoals jij het zo mooi zei, het uit een darmkanaal kwam... vind ik dat wel heel heftig eigenlijk.
2: Heel heftig.
1: Maar goed, bedankt voor de reacties weer op deze... hele smelly bizarre story. Zometeen gaan we het tweede uur in van de show. En dan is het tijd voor onze gasten, Ange.
2: En de tweede tip van vandaag is, het zijn drie heren.
1: Het zijn drie heren. Dus ik zou zeggen, hou hem hier.
3: Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Leadership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op

0: buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld na kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
4: Ik ben Angie Hill.
5: Persoon Tangus.
6: En ik ben Aurier Cass.
2: Muziek, sport, guests en veel meer.
4: We in here.
5: That's right. You know how we get down when we get down. And when we get down we turn up.
2: Elke donderdag vanaf 9 uur, hier op Galaxy.
6: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
7: Ze zijn knotsgek, zeggen wat ze denken en zijn official brothers from a different mother.
8: Hey, ja, boske.
7: Gausje en Naro in After 9. Elke vrijdagavond van 9 tot 11. Alleen op Galaxy.
2: Galaxy Radio.

0: Gloria Storm met Whisket hier en Gimme Dead op Galaxy Radio on this rainy Friday.
1: Day.
0: Jazeker, jazeker. We zijn aangekomen in alweer het tweede uur. En het is officieel weekend. Mocht je een daadwerkelijk een 9 tot 5 job hebben, die wij natuurlijk niet hebben. Dus en zegt dan altijd heel mooi, als je misschien net begint met je shift.
1: Kan.
0: Dan zijn we er natuurlijk ook voor jou. En als je net klaar bent en in de auto zit onderweg naar huis, rijd dan alsjeblieft een beetje veilig en voorzichtig. Want ja, mensen gaan gek doen als het regent.
1: Just saying. Dat zag ik net al. Heel irritant. Echt waar.
0: Rennen zomaar. Van baan wisselen. Geen idee wat
1: langzamer
0: je dan ook op die...
1: rijden.
0: Precies.
1: Voor wat?
0: Onnodig links rijden ook. Oh,
1: ja,
0: mijn god.
1: Ook.
0: De pet peeves die ik heb als ik in de auto zit, is unreal. Maar goed, we houden het positief. Tijd dus voor weekend. Tijd voor heerlijke nummers ook in dit tweede uur. Ik heb een kleine John voor je klaarstaan. Maar ook Olivia Dean en wat dacht je van Dre? Oké, want de throwback die ik kies elke week...
1: Ja.
0: Is natuurlijk niet de enige throwback die we hebben. We hebben eigenlijk gedurende heel de show throwbacks links en rechts. En links en rechts. Ik geef alleen wat extra informatie erbij. Ja.
1: Eigenlijk moet je bij alles extra informatie geven.
0: Eigenlijk wel, hè? Maar dan wordt de show wel heel
1: ja,
0: lang.
1: Ja, denk ik ook.
0: Maar goed, onze gasten zijn ook gearriveerd. En we zijn ready, althans ik ben ready.
1: Ik ook.
0: Om flink wat vragen te gaan stellen.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Dus ik zou zeggen, hou hem hier. Ik heb La Fils weer klaarstaan met Fantasy.
2: Galaxy Radio. Summer Hits. Urban Vibes.

0: D.R.E. Dr. Dre, Still Dre. En ik moet je zeggen, Ange, altijd als ik dit nummer hoor, dan kan ik gewoon niet stil blijven staan.
1: Ik zag het.
0: Zag je het?
1: Ja. Maar het is wel waar. Je gaat wel mee bouncen, toch?
0: Dit album is uit mijn hoofd, dat is het 26 jaar oud inmiddels. Als het 25 of 26 jaar oud is. 25.
1: En het is nog steeds aan.
0: Thank you. Het is nog steeds een banger. Maar goed, over bangers gesproken. We hebben gasten in de building.
1: Gezellig.
0: We hebben Rotterdam in de building. Oké. West-Kruiskaart om precies te zijn. We hebben ook Amsterdam in de building.
1: Mm-hmm.
0: Wie hebben we in de building eens? Zeg het me.
1: We hebben vandaag Harry Faber, Gianske en Obi Riley.
0: Woehoe!
1: Welkom. Leuk dat jullie zijn.
2: Zeker.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Ja. Volgens mij, de mic staat niet aan.
0: De mic staat bijna aan, jazeker.
1: Ja?
0: Absoluut.
2: Staat hij aan? Ja, staat aan.
1: Oh ja, ik hoorde jou niet zo goed, maar maakt niet uit. Ik wilde met jullie beginnen om lekker een quiz te doen. Want wij zijn niet altijd heel serieus, we kunnen wel serieus zijn. Maar we dachten, we gaan lekker een quiz doen. En eigenlijk moeten jullie met elkaar gaan beslissen wie de persoon is.
2: Oké.
1: Gaat het lukken?
2: Ja, is goed.
0: Ja, dat moet eerlijk zijn, heren. Het moet eerlijk zijn. Het moet eerlijk zijn.
1: Ja, het moet wel eerlijk zijn. Oké, we gaan beginnen.
3: Wie zit
1: er tijdens een diner het snelst op zijn telefoon? Van jullie drie. Wat denken jullie? Je mag gewoon praten, hè?
2: Ik denk ik.
1: Mijn aandachtspanne is
2: heel kort, dus ik ga... Ja, ik kan ook niet iets kijken zonder te eten. Dus dan is dat het, denk ik.
1: Serieus?
3: Ja. Oh ja, klopt.
1: Ja, maar als je met vrienden zit, hè, bedoel ik...
2: Ja, dan alsnog.
1: Hebben jullie allemaal je telefoon op tafel of zet je hem in je zak?
3: Ik heb hem nu ook op tafel, dus dan zie je wel een beetje wat bij mij gebeurt.
1: En jij?
3: Ik ben
1: gefocust
4: op het eten.
1: Wat zeg je?
4: Ik ben gefocust op het eten, ik ga niet op mijn telefoon.
1: Nee, jij hebt je... Oh, we horen hem niet zo goed, de mic staat nog niet helemaal...
0: De mic staat allemaal aan.
1: Oh.
0: Allemaal.
1: Nee, ik hoor hem niet, nee. Maar hij zei, Obi Riley zei, hij is gefocust op het eten, dus jij bent eigenlijk de gezelligste.
4: Ja, toch?
3: Okay. Maar dit betekent ook eigenlijk dat we met z'n drie moeten gaan eten, want wij hebben
1: nog niet
3: getest.
1: Nee.
3: Maar misschien wanneer de track uitkomt, dan
1: om
3: gaan we
1: te vieren,
3: om
1: te vieren dat jullie de track uit is, maar dat is pas volgende week, hè? We gaan door naar de volgende. Wie zou het makkelijkst een maand zonder social media kunnen?
3: Ik wil bijna gaan voor de producer dan, hè? Je weet toch? Is dat cliché?
5: Ja, als ik het moet vergelijken, dan zou ik dat zijn.
1: Ja?
5: Als het is, moet je toch wel een voorgrond zijn, toch?
1: Oké.
3: Ja, is wel nodig.
2: Ja, we moeten toch wel, helaas.
0: Maar nu zeg je het als rol... Sorry dat ik onderbreek, maar nu zeg je het uit rol van producer. Maar gewoon jij als persoon?
5: Ook wel.
1: Ja, jawel.
0: In deze dag en tijd?
1: Weten jullie hoeveel uur je op je telefoon zit?
3: Nee,
1: nooit gecheckt?
3: Ja, ik was daar ooit wel mee bezig.
1: Maar je was teleurgesteld in jezelf.
3: Ik had ooit een lok op Instagram, zeg maar, dat ik per dag een limiet had.
1: En
3: maar dan
1: ga je
3: steeds die limiet verhogen. Als het op is.
1: Wat was het limiet?
3: Volgens mij 3 uurtjes had ik dan.
1: En je ging er overheen.
3: Ja.
1: Ik ga stuk, oké.
3: Okay. Ja,
1: wie belt zijn familieleden het vaakst om gewoon even te kletsen?
3: Ja.
1: Wauw,
3: jezus, om gewoon even te kletsen.
1: Of bel je altijd om een vraag te stellen?
3: Nee.
0: Maar aan de andere kant, ik snap het wel, want jullie zijn mannen. Mannen bellen niet vaak om gewoon te klessen, bessen. Dat is niet echt een ding.
3: Ik heb het wel met vrienden, doe. Kijk, dat klinkt wel misschien kut. Maar kijk, als mijn moeder me belt, dan praten we echt heel lang.
1: Dus dan ben je gelijk even klaar voor een week?
3: Ja, man.
1: Oké, snap ik.
3: Maar ik weet niet of ik mezelf moet aanwijzen daarvoor.
1: Dus jij belt misschien het vaakst, of jij?
5: Ja, lastig, man. Ik word wel vaak gebeld.
1: Dat wel, je wordt vaak gebeld. Oké.
2: Ja,
1: de volgende. Wie heeft de meeste foto's op zijn telefoon? Wie maakt echt voor alles een foto?
0: Waarom kijk ik meteen naar Gianske? Ik denk dat jij het bent, sorry.
2: Waarom dan?
1: Iedereen kijkt naar jou.
0: Ja, net al zei van je bent dusdanig met je telefoon bezig. Dus misschien maak je dan ook veel foto's van dingen.
2: Ja, veel screenshots, veel dingen. Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Je wilt receipts.
1: Nee, ik zie Harry wel allemaal foto's.
2: Zeker,
1: maken,
2: die receipts moeten.
3: Ja, ik heb ook veel pika's, man. Ik heb ook echt problemen ermee met die opslag, iCloud. Dus...
2: Ja, die opslag is vol, dat zeker.
3: Ja.
1: Maar en jouw opslag?
5: Ja, die is ook wel vol, maar ik denk dat het meestal foto's zijn die gestuurd worden.
1: Oh, oké. Ja, ik denk dat hij wel, ook als zijn verhaal, zeg maar, hij heeft veel foto's op zijn verhaal.
3: Ik denk het wel.
1: Oké. Wie organiseert het meest van jullie drie? Wie is die organisator? Wie brengt jullie bij elkaar?
2: In dit geval Harry.
1: Ja?
2: Ja, in dit geval Harry, toch? Wel, ja.
1: Maar ook voor het maken van de track. Wie heeft jullie bij elkaar gebracht?
5: Harry.
3: Ja, ja, dat heb ik wel gedaan. Ja? Ja.
1: Oké. Okay. Ja. En waarom heb je gekozen voor deze twee mensen?
3: Nou, sowieso werk ik heel veel met Obi.
1: Mm-hmm.
3: Dus wij maken heel veel dingen, heel veel muziek.
1: Nice.
3: En voor deze track hoorden we gewoon iemand. En ik ken Jansky al een tijdje.
1: Mm-hmm.
3: En op een gegeven moment, wij waren ook best wel een soort van samen tijdens de Tour van Winnen, waar ik de voorprogramma deed.
1: Oh, ja, ja, ja.
3: Dus ja, ik had hem in gedachten gelijk.
1: Oh, nice.
3: Ja, man.
1: Snap ik wel.
0: En toen, heb jij toen meteen ook ja gezegd? Of was er misschien een hesitation dat je dacht,
2: Nee, ik was sowieso al zeker van dat ik net hem wou zitten. Het was gewoon wachten op de juiste track. En nu toevallig gaat hij iets liggen.
3: Facts.
2: Toen dacht ik van, ja, wanneer is studio gewoon gelijk?
3: Ja, man.
1: Nice.
3: En het ging ook echt soepel. Dat gebeurt niet vaak namelijk.
0: Oh, is dat zo?
3: Maar een paar samenwerkingen gehad waar het gewoon, weet je?
0: Dat het smooth going is.
3: Ja, man. Ja, man.
0: Maar waar ligt het dan aan? Als het niet zo smooth verloopt? Heeft
3: meestal
0: het
3: aan organisatie, ja, en communicatie. Dus niet per se qua vibe of zo, maar organiseren ervan.
1: Ja, je moet ook alle twee tijd hebben, of alle drie natuurlijk tijd hebben.
0: Ja, zeker.
1: Hoe lang hebben jullie gedaan over de track?
2: Ja, hoe lang lag je er al?
3: Ja, hij lag er al een tijdje, man, deze track.
1: Oh ja, had jouw stuk zijn al gedaan, ja, maar je stond eigenlijk alleen een zanger erop?
3: Ja.
1: Oh, nice. Dus, okay.
3: Kijk, hij lag al, denk ik, zeker 2 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Oh,
3: maar,
0: tijd.
3: Ja, man. Maar hij is in de tussentijd wel heel veel versies gekregen.
1: Oh, oké.
3: Okay. Beat is veranderd.
1: Ben je ook zo'n perfectionist?
3: Niet echt.
1: Oh, okay.
3: Maar voor deze track kwam vooral Obi met de grootste twist aan de track.
1: Mm.
3: Waardoor ik weer zag dat het leven kreeg.
1: Wat was die twist? Wat heb je gedaan?
5: Ja, die beat die had ik zeg maar 2020 of zo gemaakt.
1: Oh, oké. Okay.
5: Die beat had ik al liggen. Arie had wat opgeschreven. Zo'n 2 jaar geleden volgens mij toen. En ja, toen dacht ik van weet je, die beat heeft gewoon sowieso iets nieuws nodig van deze tijd, zeg maar. Want, 2020 is ook alweer een lange tijd terug.
1: Ja, ja.
5: Dus zo zijn we die versies bij Lans gegaan, man. Dus,
0: ja, hoeveel versies zijn er geweest dan, uiteindelijk, ervan?
3: Ik denk 5 of 4.
5: Ja, 4, 5, zo.
3: Ja, man.
1: Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd, want wij mogen vandaag de première.
3: It's a world premiere.
1: Ja, en dat vind ik heel tof.
3: Ja, ja, zeker.
1: Dus
3: zeker.
1: Ik denk dat we gewoon moeten gaan luisteren.
0: Oké, maar Ange, wat nou? Als je dat nummer luistert en je denkt, vindt Tinker niks?
1: Nou, ik heb natuurlijk al een beetje een voor-ding gehoord, hè?
0: Okay,
1: maar
0: weet je, het kan niet
1: Tinker niks zijn, want dit zijn gewoon topartiesten.
2: Ja, dat kan
0: True
2: niet.
0: That. Maar ook,
3: dus
0: dat.
3: De opstelling is wel echt gruwelijk.
0: Ook topartiesten, ja. Ik moet even kritische noot geven. Laat me Devil's Advocate spelen hier. Ook topartiesten, ja. We kunnen gewoon epic films maken, maar
1: ja,
0: gaat niet uit.
1: Soms hebben we bij New Music Friday wel dat we denken,
0: Maar dat bedoel ik, toch?
1: Maar ik heb al een voorstukje gehoord, dus ik denk dat we gewoon moeten lekker gaan luisteren. Wat zei ik? Gewoon moeten lekker gaan. Nou, maak jij. En één van jullie mag hem lekker aankondigen.
0: Ja.
3: Oké, dan ga ik dat doen. Yep, je luistert nu naar een world premiere van Harry Famous samen met Jansky en Obi Riley, genaamd Koester Momenten. Wow. Het is een after summer track, dus ik weet niet waar je dit jaar bent geweest, maar het gaat je zomer samenvatten. Ja? Lobby.
0: Let's go.

0: fat, juicy and brown. I don't even took it so good, let me throw up a set.
1: Throw it up.
2: Who's getting all in my residual?
3: We are Galaxy Radio, your number one playlist provider for hip-hop, R&B en Afro music.
4: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
5: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
6: Kom maar binnen, jongens.
5: Kom binnen, mannen.
4: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
7: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.

0: of my favorites, Olivia Dean here with Galaxy Radio on this beautiful, beautiful Friday, day. Met nog steeds onze gasten in de building.
1: Ja, we zitten hier met Harry Vemer, Gianski en Obi Riley.
2: That's right.
1: En we hebben, ja, het is wel mooi, drie nummers geleden hebben we jullie...
2: Oh, drie, ik dacht twee.
0: Nee. Zie je, want de time flies. Oké, when you're having fun.
1: Koester de momenten van jullie gehoord. En dat nummer komt dus pas volgende week uit, maar wij mochten het hier al draaien. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Wat is een moment uit jullie leven dat je denkt, die had ik meer moeten koesteren?
2: Oh, damn.
0: Ja.
2: Maak ik zo'n track, moet ik nu zo aan de point gaan nadenken.
1: Dat hoort erbij.
2: Nee, ik heb het gekoesterd. Dan moet ik gelijk afgelopen zomer erbij halen. Ik ben vader geworden.
0: Gefeliciteerd.
1: En ze is ook hier in de studio. Heel leuk.
0: Oh, cutie.
2: Gelijk laten wennen aan die lifestyle. Je weet, ik ben grapje.
1: Big city life.
2: Nee, maar ja, dat. Ik denk dat je dat nooit te veel kan koesteren. Dus,
1: want, ja, ik ben veel ook, foto's gemaakt ook, denk ik.
2: Ja, ik denk dat ik ook meer moet maken zelfs, weet je. Ja. Want soms denk ik van, oh wauw, ze is alweer dat aan het doen. Dus ik moet ook weer foto's maken.
1: Het gaat snel,
2: maken.
1: Hè. Hoe oud is ook, ze nu?
2: 12 weken.
1: Oh, ja, dat is echt dus, zo schattig.
2: Ja, dus...
0: En ze heeft babyfever. Ik hoor
1: altijd.
2: Ja, klopt. Ja, man.
1: Nee, heel leuk. Weet je wat leuk is? Je moet die foto's uitprinten.
2: Oké. Okay, ja.
1: En een echt boek maken, weet je. In plaats van die, hij denkt, ja, daar heb ik zin in.
2: Oké, boek. Nee, ik zat te denken aan een expositie gelijk.
1: Oh, dat kan ook. Je had het gewoon niet komen kijken.
0: Dan waren die oké.
1: Nee, maar zo'n boek is gewoon leuk. Voor haar ook later.
2: Ja, dat is wel echt die koestere momenten shit.
1: Ja, toch?
0: Absoluut.
2: Ja, man.
1: Jij? Obi Riley.
3: Ja, ik zat te denken. Momenten dat ik had moeten koesteren, zeg maar.
1: Of wat, waar je meer had moeten genieten. Dat je denkt, shit, ik heb daar gewoon niet genoeg van genoten eigenlijk.
3: Ik ben in april in Acura geweest. Daar kom ik ook vandaan.
1: Oh,
3: maar
1: nice.
3: Ik ben daar sinds 2016 toen niet geweest.
1: Mm-hmm.
3: En ik ben dus dit jaar weer voor het eerst weer geweest. En die tijd heeft gevlogen, man. Ik had echt meer moeten genieten of zo.
1: Oh. Hoe lang was je daar?
3: Ik was maar 10 dagen. Maar ik moet wel snel weer terug.
1: Ja?
3: Ja, man.
1: Gewoon doen. Gewoon boek die ding. Boek die ding.
3: Ja. Zeker. Misschien doe je gewoon
2: het
3: hè?
2: Omdat hij met Cura praat.
0: Maar
2: echt, gewoon die ding.
0: Inderdaad.
2: Nee,
0: precies.
2: Sorry, ik mag het zeggen.
0: Houd je zo respectvol.
2: Nee, grapje.
1: Boek je ticket gewoon, ja. Nee, leuk. Maar wat heb je daar gedaan waar je wel echt van hebt genoten?
3: Met familie.
0: Eten, toch?
3: Eten, gezwommen. Ja, voornamelijk dat soort dingen, weet je. Dus dat heb ik wel van genoten, maar had er wel meer gemogen van mij.
1: Oké. En jij, waar had jij meer van mogen genieten?
4: Ik heb er sowieso van genoten, maar mijn jeugd.
1: Ja?
4: Je hebt niet door waar je in zit. En op een gegeven moment ben je gewoon ouder. De omgeving is anders, alles verandert, dus...
1: Wat was het leukste wat je nog herinnert? Of vraag ik nu een hele diepe vraag?
4: Wat is het leukste wat ik herinner? Ja. Samen zijn met z'n allen.
1: Gezellig. Heb je veel broers, zussen?
4: Nee, ik ben enigste kind.
1: Oh, maar gewoon je familie, tantes,
4: ja, we hebben allemaal oude gezinnen, dus we kunnen niet allemaal meer met elkaar hangen elke dag zoals dat kon. Dus,
1: kan wel.
4: Kan.
1: Ja, hangen niet,
4: kan,
1: maar...
4: Kan, maar iedereen moet
0: je
4: ook zijn.
0: Je hebt heel wat planning, ja.
4: Ja, nee, toch, nu is het veel meer plannen.
1: Ja, dat is zeker waar.
2: Dat is een goeie, man.
0: Ik snap dat wel.
4: Maar ik zie ze nog wel, hoor, daar niet van, maar...
2: Maar je lijkt soms op een droom of zo, man. Dat heb ik soms, man. Dat het echt...
1: Snel gaat of zo?
2: Ja, dat het niet is gebeurd, echt.
1: Oh.
2: Dat je alleen maar... Ja, misschien ben ik dat alleen.
0: Ja, ik wou
2: maar...
0: net even... Maar dit hoor ik meer van...
2: Misschien moet ik gaan praten.
0: Maar dit zijn van die... ik categoriseer dat soort dingen altijd als een beetje van die Drake comments. Weet je, maar life is a movie-achtige dingen. Ja. Maar als je dat zo ervaart, dan heb je wel een heel erg omvangrijk leven. Denk ik.
1: I'm living a dream.
2: Wat is omvangrijk precies? Sorry. Ja, sorry dat ik het vraag.
0: Nee, dat maakt niet uit. Dat is goed dat ik het vraag. Ja.
2: Veel inzet. Omvangrijk. Ja. Ja, man. Ja,
0: veel dingen meegemaakt.
2: Veel dingen gebeurd. Veel dingen meegemaakt. Zeker hoor. Ja.
0: Ja.
2: En ik denk dat het daardoor ook dan in de flits is gegaan.
0: Ja.
2: Toch?
0: Nou, maar dat makes sense. Ja. En nu als kerst op de taart natuurlijk je prachtige dochter. Dus hello.
1: Ik heb daar trouwens nog wel een vraag over. Als jij... Als jouw dochter later een nummer van jou zou moeten luisteren... waarbij ze precies hoort wie jij bent, welk nummer zou je kiezen?
2: Damn.
0: Ik ben heel benieuwd naar het antwoord ook. Als je nu iets outrageous.
2: Dan moet ik het over mezelf zeggen, maar even snel doen.
1: Dat als ze die luistert, dat ze denkt, oh ja, dit is, zo is mijn
0: dit
1: vader.
0: Is wie mijn vader is.
1: Ja.
3: Hoe zitten de momenten?
2: Misschien wel, man. Maar,
1: ja?
2: Ja, ja.
0: Ja, die was te makkelijk, sorry. Ja, die was te makkelijk.
2: Dan moet ik gaan voor Big City Life, denk ik, man.
1: Ja?
2: Ja, dat is wel iets wat mij omschrijft ook.
1: En weet je,
2: ik wilde
1: Rova
2: Mannetje zeggen, maar ja. Ik ben inderdaad een Rotterdammer, maar ik woon ook al lang al niet meer in Rotterdam.
1: Ja.
2: Blijven wel komen, maar ik ben wel een jongen van de steden en zo. En reizen.
1: Ja. Oh,
2: en,
1: okay.
2: Dat heb ik ook gedaan toen mijn vriendin zwanger was. Dus
1: gingen jullie ook overal naar
2: Ja, man. Ja. Dus die Big City Life, dat omschrijft mij wel echt.
1: En nu is je dochter alweer in de studio hier, dus zij gaat ook overal
2: ook
1: heen en reizen.
2: Ja,
1: oké, ik snap hem wel. Hebben jullie ook kids?
4: Nee.
1: Nee?
3: Ja, ik wel.
1: Stel je voor, je hebt een kind. Welk nummer zou die dan moeten horen van jou? Eigenlijk dezelfde vraag.
4: Het stormt niet voor altijd.
1: Storm niet voor
4: het,
1: altijd.
4: Het stormt niet voor altijd.
1: Oké, okay, waar gaat het over?
4: Dat de storm niet voor altijd.
1: Oh nee. Mijn god.
4: Ja, gewoon
1: mensen
4: over,
1: die het nog nooit hebben gehoord.
4: Ja, gewoon over overwinningen.
1: Ja.
4: Waar
1: klinkt
4: ik vandaan
1: wel mooi,
4: kom.
1: Ja.
4: Ja.
1: Oké.
4: Okay. Ja.
0: Goeie keuzes wel.
1: Nee, ja, je maakt natuurlijk niet zelf teksten, maar...
3: Nee, maar ik heb wel liedjes uitgebracht, zeg maar, als producer. En mijn dochter vindt een liedje van mij, Sawale, heel leuk. Dus dat zingt ze elke dag.
1: Oh, dat is echt leuk. Dus,
2: die track is ook echt keihard.
0: Ja, want waar gaat het over?
3: Het is een Afrobeat track.
0: Okay.
3: En die heb ik samen uitgebracht met een artiest uit Nigeria.
1: Oh, nice.
3: En het is ook helemaal in Yoruba. Dus ik kan jou niet vertellen wat er precies allemaal gezegd wordt.
0: Dus je hebt die boeken gemaakt, je weet niet wat er op wordt gezegd.
3: Ja, dat kan je niet helemaal in detail zeggen, maar daarom bellen wij de producer.
1: Maar die vibe is gewoon aan.
3: Ja,
1: dus dat je dochter zelf meezingt, heel nice. Ja.
0: Zeker.
1: Hey, waar kunnen we jullie, nou ik wou zeggen deze zomer, maar het is al lang geen zomer meer, het is gewoon aan het regenen. Waar kunnen we jullie de komende tijd gaan zien?
4: GM?
2: Ja,
0: er valt een
2: online
0: stilte.
2: Man. Nee, check me online, man.
1: Okay.
2: Check me
1: en wat
2: online.
1: Is je online?
2: Gewoon Harry Famer. Check me online. Ik ga heel actief zijn weer. Heel consistent. Er gaat heel veel aankomen. Dus
0: nice.
2: Daar kan je mij vinden, man.
1: Ik ben benieuwd wat eraan gaat komen. En jij, want bij jou komt er echt wel wat aan.
4: Ja.
1: Waar we allemaal naartoe moeten, denk ik.
4: Ja, zeker.
1: Vertel.
4: 18 september sta ik in de Paradiso.
1: Nice.
4: Kom zeker langs. Er komt een nieuwe album aan, genaamd Niemand Komt Je Halen.
1: Oké. Okay.
4: Gaan even laten zien wat Nederlandse R&B weer is.
1: Oeh,
0: oh, echt?
1: Daar houden
4: ja,
1: wij
4: zeker.
1: Van.
4: Ja, zeker.
0: Ik ben meteen aan. Ik ben meteen aan.
4: Je bent bij deze uitgenodigd.
0: Oh, echt?
4: Ja,
0: je hebt het onder R gezegd, dus we komen ook echt.
4: Ja, toch?
0: Oké.
1: Nee, gezellig, leuk. Ik ben heel benieuwd naar de... En misschien kan je dan weer langskomen om je...
4: Ik kom zeker langs.
1: R&B album maar. Te laten horen.
0: Nice.
4: Graag.
1: En Obi, mag ik Obi zeggen of moet ik Obi Riley zeggen?
3: Ja, officieel is het OB, maar...
1: OB, daar zit het
2: ook. Maar ik heb
1: ook...
3: Maar ik wil zeggen Obi, maar ik laat het voor wat het is.
1: Obi Riley. Al een uur zit ik hier,
3: Let's correct that.
2: We need to OB.
1: Wat kunnen we van jou verwachten?
3: Shameless plug. December ga ik wat Afro House tracks droppen.
1: Oh, nice.
3: Twee tracks komen 4 december en 18 december.
1: Oké,
0: dus winter
1: spannend.
0: Is coming.
3: Mm-hmm.
0: Nice.
3: Zeker.
0: Oké.
1: Nog even de socials, denk ik.
0: Ja.
1: Nou, van jou hebben we al gehoord. Harry Famer.
4: Janskila-streepje.
1: Oké, makkelijk. En die van jou?
3: OB Riley.
1: Nou, overal. Heel makkelijk. Nu wel zeggen OB. Nee, ik ben heel blij dat jullie hier waren. En natuurlijk komt jullie track in onze playlist.
0: Wow. Zeker.
1: En ik zie jullie heel graag snel weer terug.
2: Dank jullie wel,
4: zeker,
2: man.
1: Dank je wel.
4: Bedankt voor de gastvrijheid.
2: Zeker.
0: You are very welcome.
2: We are here, man. Wow. Shout out naar alle Galaxy-luisteraars.
4: Zeker.
0: Allemaal, niet één. Dus ook in de Jari, want we hebben heel veel mensen die luisteren vanuit de gevangenis.
2: Freedom direct.
4: Extra liefde naar hun. Extra liefde.
0: Freedom direct.
4: Vrijheid direct. Omgekeerd is.
0: Oh, god. Nee, dank jullie wel voor het komen. En ik zou zeggen, wees welkom. Altijd. Bij nieuwe releases en dergelijke. We hebben jullie heel graag. En ik ga je hier even achterlaten met wat Lil Wayne, Future en Drake.
2: Okay.
0: Love me.
2: Okay.

0: Yo, on this Friday, day. Ik moest lachen, want ik luister altijd heel erg naar lyrics wanneer ik aan muziek luister. En ik hoorde wel dingen. Ze wil me zuigen, net een muskiet.
1: Kan gewoon. Ik vond het wel een gekke beat, hoor.
0: Ja, die beat is wel
1: hier,
0: ja,
1: leuk.
0: Ja. Ik zat net te denken, wie is dit? Is het gewoon een dopeboy, joh? Ja. Het kan allemaal hier. Het kan allemaal. Hé, hey, Ange, ik vroeg net aan jou, heb je nog wat juicy gossip?
1: Ja, hoor.
0: En dat heb je wel, dus let's go. What you wanna know? All the gossip, shade, and rumors taking over your social media feeds. Give it to you. This is the Galaxy Gossip Tea Time. Let's go.
1: Nou, Snelle en zijn verloofde verwachten hun eerste kindje. Gefeliciteerd.
0: Oh, oké. Okay.
1: Er was heel veel kindernieuws deze week. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Iedereen is aan het fokken of zo.
0: Baby's die geboren worden en dat soort dingen.
1: Zwanger, geboren, bla bla bla.
0: That's nice.
1: We hadden het natuurlijk net al bij de Bizarre Story over Colombia. En daar is een aardbeving geweest, wist je dat?
0: Ja, klopt.
1: Ja, en Venezuela natuurlijk. Carol G en Beyoncé hebben 1 miljoen gedoneerd aan slachtoffers. Ja.
0: Netjes, vind ik heel netjes.
1: Heel netjes, ja, vind ik ook. Wat vervelend nieuws is voor heel veel mensen. Ja, ik weet niet wat ik ervan vind, want ik heb er niet zoveel mee.
0: Nou.
1: Maar ik denk dat ik het moet benoemen omdat het zo viraal ging. Ja, de Anna en Kenneth Taylor zijn uit elkaar. Ja, iedereen had zo over te denken.
0: Die pauze ook die erin gooide. Oké.
1: En Trap Jack, die had het er natuurlijk al over in zijn track.
0: Ja.
1: En het is dus uitgekomen. En het is een beetje eng, want Trap Jack heeft het al over meer dames gehad.
0: Ja.
1: En die zijn allemaal uit elkaar.
0: Oké, dus als Trap Jack zegt dat er iets aan de hand is, dan moeten we hem gewoon geloven.
1: Als hij als hij je benoemt in zijn nummer, dan, dan gaat het fout.
0: Oké, helder.
1: En wat ander nieuws. Wat vind jij van Jay-Z eigenlijk?
0: I love Jay-Z.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, weet je wat leuk is? Er komt dus een documentaire aan.
0: Oh,
1: en ik
0: nice.
1: Ben benieuwd wat we daarin gaan zien. Of die echt terug in de tijd gaat, of dat hij het over nu gaat hebben. Maar deze komt uit op 18 september, dus al bijna.
0: Volgende maand al.
1: En het bestaat uit 8 afleveringen.
0: En hoe heet het? Hoe gaat het heten? Of weet je dat al?
1: Volgens mij gewoon Jay-Z, maar dat is een goede vraag.
0: Oké.
1: Ik weet het niet.
0: Nou, ik ben enorm benieuwd. Want hij heeft natuurlijk ook zijn onlangs een concert gegeven. 1 of 2 in New York. Om ook als een oude. Ja, toch?
1: En
0: want
1: zijn
0: album Reasonable Doubt.
1: En
0: juist.
1: Trouwens, de docu heet Jay-Z in 8.
0: Jay-Z in 8. Ja. Oké, die ga ik zeker in de gaten
1: en
0: houden.
1: Het is dus een 8-delige serie. En je kan hem op HBO Max kan je hem zien.
0: Oké, top. Dankjewel, want dat wist ik dus echt niet.
1: Dus ik ben heel erg benieuwd.
0: Girl,
1: wat we allemaal gaan zien. Dit was de gossip voor vandaag.
0: Nou, dankjewel. Toch nog even wat juicy gossip. Zometeen gaan we naar het laatste uur van de show. Dan is het weer tijd voor de New Music Friday. Ben jij nou ook zo benieuwd wie erin zit? Dan moet je gewoon blijven luisteren.
2: Het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstel werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. The city clocked in. In your car on the app. The city clocked in. Keep it loud. We are Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Galaxy Radio!
2: It's Friday Day Day!
0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen met de week.
0: Hey, dit heb jij gemist uit de Carjé en DNA show.
4: Ja, ik ben hier.
5: Het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van guys, oké, hier, gewoon stop.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjé en DNA show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy. These are the bangers on

0: beetje dat lekkere warme weer richting ons koude kikkerlandje te sturen. Want ja, we hebben het al over gehad. Het is very, very, very rainy.
1: Ja.
0: Houden we niet zo van?
1: Is het overal aan het regenen in Nederland?
0: Of ik vermoed van wel. Ik vermoed van wel. Maar dat mag de pret zeker niet drukken. We leven op dit moment op 7:07. En we hebben net onze gasten uitgezwaaid. Supergezellig om de heren hier te hebben. En de primeur natuurlijk ook voor je te kunnen draaien. En mocht je nou net intunen en heb je de primeur gemist, hij komt sowieso uit natuurlijk.
1: We gaan hij, volgende week vrijdag gewoon weer draaien.
0: Ja, hij komt sowieso bij ons hier op Galaxy Radio in de playlist te staan. We gaan je weekend gewoon even lekker inzetten nu. Want hè, ik zeg wel weekend, maar nogmaals, als je nog werkend bent of je dienst net bent begonnen, zijn we er natuurlijk ook voor jou. We hebben de New Music Friday zometeen voor je klaarstaan. En heb je daar misschien al een tipje van de sluier over?
1: Ja hoor, we hebben vandaag allemaal muziek van Nederlandse bodem.
0: Oh, ja. Oké.
1: Er is zoveel uitgekomen vandaag en zoveel goede Nederlandse muziek, dat ik dacht, laten we dat gewoon even doen.
0: Oké. En is het... nu ga ik te veel vragen. Never mind. Ik doe weer gewoon hartstikke nieuwsgierig natuurlijk. Qua muziek heb ik ook van alles voor je klaarstaan. Voornamelijk lekkere tunes in de zin van, ja, tropical music.
1: Daar houden we van.
0: Ook anderstalige muziek. Ik zie ook wat Chris Brown staan, wat Izzy SB. Wat dacht je eens als R&B girly? Vido en Chris Brown met Do You Mind.
1: Oh, I love it.
0: Oh, je gaat genieten dit uur. Maar eerst heb ik Gims voor je klaarstaan met Distinct and Spider.
2: Galaxy Radio. Summer's on. Galaxy's louder.
3: Maximum.

0: I can't do this anymore.
1: Common met I Used to Love Her hier op Galaxy Radio. En zoals ik net al zei, maar mocht je net intunen, het is tijd voor de New Music Friday.
2: Galaxy New Music Friday.
3: New Music Friday.
4: Yes. En deze keer heb ik gekozen voor 6 nummers van Nederlandse bodem. En we gaan beginnen met een artiest uit Rotterdam, Ootje. Hij was ook hier een keer in de studio.
1: Klopt.
4: Een hele aardige guy.
1: Absoluut.
4: Trouwens.
1: Ja, ja, ja.
4: Heel down to earth.
1: Zeker.
4: Toch?
1: Ja.
4: Ootje met Eurosounds. En dan kan ik het natuurlijk niet uitspreken. Terra di Festa.
1: Ja.
4: Zeg ik het goed?
1: Yes.
4: We gaan lekker luisteren.
1: Let's go.

0: Als ik dans met de ander, heb ik jou dan gefambeld. Ik denk het wel, Ootje. Ik denk het wel. Is giving holiday vibes.
1: Ja, ik vind eigenlijk dat hij hem gewoon te laat heeft uitgebracht.
0: Ja, ik snap je.
1: Hij had hem echt wel een maandje eerder. Weet je, dan hadden we het festival season. Er komen nog wat festivals aan, denk ik hoor. Maar...
0: ja, maar komt het festival weer dan ook mee eens?
1: Ja, dat zou wel heel leuk zijn.
0: Toch?
1: Maar
0: ja.
1: Ik vind hem nice, man.
0: Jazeker.
1: Ook zo'n after summer.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, toch?
0: Absoluut.
1: Dus, nee, heel nice. We gaan door met Jack & Cor, Altijd Koud.

0: weer naar een kleine hoffer.
1: Ja, ik vind hem nice.
2: Ja, toch?
1: Ja, zeker. Zeker. Het past ook bij... Ja, ik heb het heel vaak over het weer. Deze
2: past
1: show.
2: Bij het weer.
1: Het past bij het weer. Maar het, ik vind, wat ik fijn eraan vind, wat ik leuk eraan vind, is dat het wat ik laat geen moment onbenut, zoals je net al hebt kunnen horen, om Rotterdam op de kaart te zetten.
2: Ja, dus...
1: En dit zijn twee Rotterdamse artiesten op één track. Ik ja.
2: Oh, en niet... hiervoor ook al. Ik heb wel een beetje...
1: Ja, een beetje biased. Nee. Maar,
2: komt er nog een Rotterdammer aan?
1: Nou, vertel.
2: Maar we gaan even door naar een Amsterdammer.
1: Ja,
2: volgens mij Amsterdammer, hè?
1: Ja.
2: Brian MG met Hello.
1: Hello.

0: Oké.
1: Okay. Wat zeg je maar?
0: Ik ben net al 2 keer eerste geweest. Nu mag jij.
1: Ja, ik vind het lekker. Ja,
0: het is een hele dansbare track.
1: Ja, toch?
0: Ja, vanaf de eerste seconde ging ik al... Ja.
1: Dus dat. Ja, ik vind het heerlijk.
0: Ja, zeker. Je hebt het goed gedaan.
1: We gaan even terug naar iets rustiger. Een beetje R&B gooi ik erin. Sky Indie met Alleen.

0: geef je alles, wat what about that? Je stapt naar voren, we gaan niet meer back. Ik breng je ver weg, yeah, yeah.
1: Oké. Okay. Sky Indie.
2: Sky Indie met Alleen.
1: Ja, ik was een beetje verdwaald erin, zeg maar. Ik was heel erg aan het luisteren naar de lyrics ook. En ik werd er wel door meegenomen, zeg maar. Ik weet niet of het direct een track is die ik dan in de playlist zou zetten, maar ik vind het sowieso een heerlijk nummer.
2: Misschien moeten we hem iets vaker horen.
1: Ja, want dat heb je soms ook met nummers, klopt wat je zegt.
2: Ja,
1: dat je
2: toch?
1: Dat vaker moet horen. Maar wat vond jij ervan?
2: Ja, ik vind het wel lekker. Ik ben wel benieuwd eigenlijk, want ik heb haar nooit echt geluisterd.
1: Ik snap je.
2: Ik ben benieuwd wat ze nog meer maakt.
1: Ja,
2: dus
1: ja,
2: ik denk
1: ja.
2: Dat we dat een keer moeten gaan checken.
1: We moeten er in de gaten houden.
2: Ja, toch? We gaan door met Last Boy Shardy. Dit was de guy die ik het over heb. Hij komt uit Rotterdam-Oost. En hij heeft een nummer gemaakt, Bijnaam.

0: Oké. Ik moest er een beetje van lachen. Want wederom lyrics weer. En dan... Ja, ik ga niet in de rij staan. Ik ben op de lijnbaan. Oké, last boy, sorry.
1: Ja, en hij is dus echt wel heel erg bekend. Vooral onder jongeren. Volgens mij is hij ook wel wat jonger. Ik weet even niet hoe oud.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar ik denk echt dat hij een groot talent gaat worden. Want hij is echt nu al heel bekend en aan. Dus,
0: netjes,
1: en hij
0: nice.
1: Was hier ook een keer. Dus volgens mij bij Pass the Out.
0: Dus ook iemand om in de gaten te houden. Last Zoe boy, shorty.
1: Uit Rotterdam Oost. We gaan door met het laatste. Nummer Soundplug, FJ en Quina 01 met Same Girl.
2: Hey yo, T-Bitch, you killed this one, no cap.

0: Nou, Eens, woon jij nog in Zuid of ben je al verhuisd?
1: Ik woon nog steeds in Zuid, niet op nummer 10. Maar nice. Ik vind het echt, ik heb hem vandaag dus al 3 keer geluisterd.
0: Ja?
1: Ik heb om 9 uur 's ochtends heb ik deze lijst gemaakt.
0: Ja.
1: En ik vind hem lekker, man.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vind de combinatie van Quinna en FJ vind ik heel tof.
1: Maar weet je wat het is? Ik ken FJ eigenlijk helemaal niet, maar hij komt stiekem elke keer voor in
0: op de Futurings
1: Friday.
0: Oh, oké.
1: Dus misschien moeten we hem een keer uitnodigen. Want
0: je wil weten wie die is, hè?
1: Ja,
0: wat hij allemaal doet.
1: Weten, wat doet deze guy allemaal? En ik ben heel benieuwd.
0: Nou, let's do it then. Let's do it. Let's
1: ja,
0: do
1: toch?
0: It.
1: Gaan we regelen?
0: Dat gaan we zeker regelen. En wat voor ons mag regelen is welk nummer je in zijn volledigheid wil horen. Want Eens, waar hebben we nou net allemaal naar geluisterd?
1: We hebben Ootje met Eurosounds, Jack en Cor, Brian MG, Sky Indie, Last Burst, Shardy en Soundplug, FJ en Quinna 01. Dus welk nummer wil jij horen? Stuur het naar ons DM 085-029-4x2.
0: En
1: dan gaan we die misschien luisteren.
0: Jazeker, terwijl je dat aan het doen bent, heb ik Pile voor je klaarstaan.

0: Jhené Aiko met BS, 'cause she's back in the bullshit. En ik vraag me dus af, eens heb jij dat meegekregen?
1: Wat?
0: Dat het schijnt een beetje, allegedly, zoals DJ Richie Staal zou zeggen, dat zij en Big Sean niet meer samen zijn.
1: Nee, dat is al heel lang. Ze was al aan het daten, hoor.
0: Ja, maar dat, maar ik heb dat nieuws helemaal niet meegekregen, joh. Ik heb echt onder de steen gelegen, denk ik.
1: Ja, maar ze heeft het, het was gewoon dat een keer reageerde iemand onder haar post en toen zei ze gewoon, ik ben al lang single. Dus ze hebben het niet officieel bekend.
0: Oké, daarom. Oké. Dus dan, nee, dan is het niet geheel aan mij
1: Maar het
0: fout.
1: Zou al einde 2025 zouden ze al uit elkaar zijn gegaan. Dus,
0: ik vind het toch wel jammer. Ik vond het wel een mooie koppel. Maar goed. De stemmen zijn binnen. Dat hebben jullie heel snel gedaan. Voor de New Music Friday. We hadden daar heel veel Rotterdamse nummers in.
1: Ja.
0: Van Jack en Cor naar Ootje. En ik weet nou niet zeker of Sky Indie ook uit Rotterdam komt.
1: Ik heb het idee van wel, maar ik weet niet waarom.
0: Niet helemaal zeker, hè?
1: Ik kon het ook niet vinden. Ik ging net zoeken, maar ik kon het niet vinden.
0: Oké. Okay. Nee, dat maakt niet uit. Want uiteindelijk zijn we gegaan voor een niet-Rotterdamse sound. Of nummer, moet ik zeggen. Namelijk Same Girl. Ja, Same Girl, dat is hem geworden. Waarvan ik hoop, FJ mocht je luisteren. Maar ook misschien Quinna 010. En jullie willen langskomen, let us know. We gaan er sowieso werk
1: nu
0: van maken.
1: Nu een bericht naar je.
0: Direct. Ga genieten van Same Girl, Soundplug, FJ en Quinna 010.
2: Ayo, T-Bitch, you killed this one, no cap.

0: KM, Last and Bare Minimum hier op Galaxy Radio. En Ange, ik ben benieuwd wat voor feestjes jij allemaal voor ons hebt.
1: Galaxy Party Agenda.
2: Ja, we beginnen vandaag bij Less is More in de Tequila Club in Amsterdam. Garden Block Party, Link Up en Bobbeling Baby gaan samen in de Garden of Bird in Rotterdam. Dan hebben we natuurlijk ook weer Limbo in de Grid in Rotterdam en Fiesta Macumba in Tivoli Vredenburg in Utrecht.
0: Oké. Okay.
3: Wat een gezelligheid, jongens.
4: Ga maar naar je tequila party, hè?
2: Maar we gaan
3: door.
0: Tequila party. Sorry.
2: Zaterdag hebben we ook weer genoeg. Ja, we gaan lekker Jealousy in Bitterzoet Amsterdam. Blessed by John F. Fraser Rooftop Party in het dakterras Victory in Alkmaar. Ik hoop niet dat het gaat regenen.
3: Ik ook niet.
2: Kiss All Hipsters in de Melkweg Amsterdam. Real R&B Classic in Complex Maastricht. En Adam en Eve, Jimmy Woo, Singles Only 23 plus.
4: Daar kunnen wij niet heen, Dina.
3: Dat heb ik gezien.
0: De excitement ook eens in je stem. Single? 23 plus.
3: Ja, en dat, ja, is zaterdag, dat is zaterdag.
2: Ja, maar jij mag daar niet heen. Je bent geen 23, of wel?
3: Jawel. Maar,
2: Okay. Maar
3: zaterdag sta ik ook als... namens Galaxy Radio op Can I Dream Fest.
2: Oh! Ja. Ja. Dat is in Den Haag, toch?
3: Is in Delft. Is in
2: Delft, sorry. Ja. En wat kunnen we daar allemaal verwachten?
3: Delisa komt, Devo komt, Michelito komt. Die ook zo meteen bij ons in de show is.
2: Gezellig. Oh, zij gaat
0: nice.
3: En ik ben er.
2: Oké. Okay.
0: En toen viel het uit.
3: En ik ben er.
2: Oh, okay. Jammer.
3: Ja.
4: Duidelijk.
2: Oh, ja. God.
3: En zondag.
2: Nee, maar zondag heb ik geen feestjes, want ik was er klaar mee.
3: Dan gaan we naar de kerk.
0: Ja, want jij zei dat je bent een kind van God, hè?
3: Zeker. Dat weet je.
2: Maar wat ga jij doen, Samora, dit weekend?
0: Het wordt een rustig weekend, want ik ben ongelooflijk moe.
2: Oh, shit.
0: Ja, dus we doen het gewoon. En het weer vraagt er ook naar om gewoon een vakantie te doen.
2: Dit is niks, man.
0: Dus ik denk dat ik heb ook geen date gepland staan. Want Cartier doet altijd alsof ik, als ik hier wegga, dat ik een date heb.
2: Om in dates er.
0: Ja, kan je nu nou zeggen?
3: Een dateje drinken.
4: Het heeft een dateje drinken, een schuitje eten.
3: Ja.
0: I do not. Oké. Okay.
4: Maar of noti. Ja, maar dat
3: was
0: Oh my god. En wat ga jij doen het weekend?
3: Een dateje drinken.
2: Misschien wel, wie weet. Ik ga misschien wel wat thee drinken. Maar wat ik ook nog ga doen, morgen heb ik een festival bij... Een familiefestival bij de Kubuswoningen. Dus kom gezellig langs. Festival Buitenland. Mijn festival die ik organiseer, Festival Buitenland. Dus kom gezellig langs.
0: Tuurlijk,
2: gratis.
0: Dat is het.
2: Alles is gratis, entry is gratis. Dus kom gewoon gezellig chillen. Kijk, je gaat aan op die gratis.
3: Ja.
2: We hebben nasi, hebben baas.
3: En gratis.
2: Alles is gratis, ja.
4: Wat?
3: Ja, bij de Kubuswoningen morgen.
4: Ja, ik ben daar.
2: Tot 12 tot 5. Je moet wel vroeg opstaan.
3: Ja.
0: Ik ben daar.
2: Ik verwacht je, hè?
4: Ik woon daar 5 minuten vandaan. Ik kom zeker op de fiets van.
3: Top.
0: Oké, maar goed. Nog even terug dan naar jullie show. Want jullie zijn er zo meteen natuurlijk. Wij gaan zo meteen afronden hier. Ja. Wat staat allemaal te gebeuren?
3: Ja, zoals ik net al zei. Michelito komt.
0: Ja.
3: We gaan het hebben over het festival van morgen. We gaan het hebben over onder andere een nieuwe pretpark. Wat rondgaat op social media.
4: Oh, wat dan? Zelfs ik weet het niet.
3: Het Dragon Ball Fiat pretpark.
4: Maar die van Parijs.
3: Gek, man.
2: Oh,
3: okay. GTA 6 wil ik het over hebben.
4: En we gaan het ook hebben over... Wil jij misschien naar een heel leuk feestje? De Ziggo Dome. Misschien doe ik wel wat kaartjes weg.
0: De kaartjes weggegeven.
2: Hoe kunnen we winnen dan?
3: Dan moet je de show luisteren.
4: Dan moet je luisteren.
0: Oké. Dat gaan we dan gewoon doen natuurlijk. Dat gaan we doen. Bedankt voor vandaag.
2: Jij ook bedankt.
0: Ondanks de regenachtige weer heb je toch weer... Ben je weer met zonnetje geweest vandaag?
2: Jij mijne. Echt serieus. Ja, het was gezellig. Ik ben helemaal blij.

0: zijn er volgende week weer. Same time, same place, same station. Ik ga je achterlaten met Nicki Minaj en 2 Chainz. Bees in the Trap. Bye!
1: Yo. Me. Mm.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of

0: 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Co-leider Klaver waarschuwt D66, VVD en CDA dat zij een crisissituatie hebben gecreëerd rond de begrotingsbesprekingen. Hij eist dat de bezuiniging van meer dan 6 miljard euro op de sociale zekerheid van tafel gaat en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage leveren. De concept miljoenennota moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Natuurminister Jamie van Essen van D66 verwacht dat de stikstofplannen van het kabinet ook helpen bij het halen van de doelen uit de Europese natuurherstelverordening. Hij diende al een conceptplan in bij de Europese Commissie, maar de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet verwerkt. Voor natuur in steden zijn de benodigde maatregelen nog onduidelijk. Na aanleiding van het overlijden van de 89-jarige Noorse koning Harald kondigt de Zweedse koning Carl Gustaf een rouwperiode af. De nationale rouw geldt van vrijdag tot en met zaterdag en op de uitvaarddag. Vlaggen op Zweedse koninklijke paleis en gebouwen hangen die dagen half stok. Officiële afspraken van de Zweedse koninklijke familie komen te vervallen. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten, terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
5: Ze zijn knotsgek, zeggen wat ze denken en zijn official brothers from a different mother.
6: Ja, Boski.
5: Gausje en Naro in After Nine. Elke vrijdagavond van 9 tot 11. Alleen op Galaxy.
3: Galaxy Radio.

0: het ermee, vader. Of wil ik zeggen, banja! Jonah Fraser, J-Om. Heerlijk. En de synthesizer guy gaat helemaal los op deze tuner. Zo. Het is ook maar vrijdagmiddag. Hallo. Comprende. Comprende.
1: Ja, wat een goed nieuw vrijdag hoor.
2: 9 uur vanavond. De Car J en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
0: En hier zijn we dan. Ja, DNA, goedenavond.
3: Goedenavond, jongen.
0: Ja, welkom. Het is weer vrijdagavond. Het weekend staat voor de deur. En natuurlijk zijn we er weer om jou een gezellige avond nog leuker te maken. En geloof me als ik zeg nog leuker. Want vandaag heb ik wel waarschijnlijk dingen die ik weggeef. Nou, kan ik het nu al doen? Want het is over een jaar.
3: Je kan het niet doen, maar ik weet dat jij een hele goede avond hebt nu.
0: Ik heb een hele mooie dag. Het is een mooie dag.
3: Gaan we daar zo meteen over hebben?
0: We gaan het daar zo meteen over hebben. Hou in ieder geval je radio in de gaten. Zet je radio een tandje harder. En ook hebben wij gasten vandaag. Ja, niet één, maar twee gasten, Dera.
3: We hebben onze rising star van deze week, Kimi. Hij komt niet alleen gezellig langs, maar gaat ook een live sessie van ons doen.
0: Oh.
3: En later vanavond hebben we Michelita bij ons. Hij is DJ, zanger. En iemand die morgen te vinden is op Can I Dream Festival.
0: Ja, dat is het festival waar jij morgen bent, toch?
3: Zeker.
0: Waar is het festival ook weer?
3: Is in Delft.
0: In Delft, ja.
3: Maar daar gaan we het zo meteen over hebben.
0: Duidelijke taal. En nog meer dingen, want er is een pretpark die wordt gebouwd in Parijs. De
3: super
0: Dragon nieuw. Ball Z pretpark.
3: Ja, super.
0: Er worden er twee gebouwd en daar nemen we je zo meteen allemaal heen wat dit allemaal te betekenen heeft. Maar de vrijdag moet ik natuurlijk wel goed aftrappen. Dansen, feesten, partyen, eten. In ieder geval geen spellen vandaag. No games, die are kans.

0: op Galaxy Radio.
1: Inderdaad, ja. Waarom zeg je dat?
2: Waarom zeg ik dat? Ik ben op Instagram geweest vandaag.
1: Jij bent op Instagram geweest, wat
2: ik
1: heb je gezien?
2: Ik ben op TikTok geweest vandaag.
1: Wat heb je gezien, pa?
2: 8 keer Ziggo Dome?
1: Is het maar 8?
2: Is het voor tot nu toe wat ik heb gezien wel.
1: Is de 8e niet bijna uitverkocht?
2: Ja, dat is een King's Day special heb ik gezien. Man.
1: Ja, ik zei eerlijk. Kijk, ik zag dat we dichterbij naar King's Day gingen. Toen dacht ik, we gaan toch niet op Koningsdag optreden. Maar ja, blijkbaar, mensen willen de kaartjes blijven verkopen. Dus ook op Koningsdag ben je welkom
2: bij King's Day special. Bijna uitverkocht, zag ik al.
1: Ja, zo goed als. Het gaat denk ik wel vandaag uitverkopen.
2: Ik denk het ook.
1: En wie weet nog veel meer.
2: Dat is wel goed nieuws, toch?
1: Dus,
2: ik zag dat je een wereldrecord hebt. Ja, zo werd dat gepromoot.
1: Een Nederlandse wereldrecord.
2: Ja, het is wel lastig om inderdaad
1: in Amerika. Nee, maar kijk erop. Van iedereen die ooit heeft opgetreden in Ziggo Dome, is dit wel de meest verkochte show ooit. En ik vond 5 keer al crazy. Ik denk 1 keer zal al crazy zijn. Om te horen dat je 1 keer Ziggo Dome kan doen. Maar 8 keer?
2: 8 keer.
1: Dat is crazy.
2: 9. 10 keer.
1: Ja, you never know. Hey.
2: Ja, ik hoorde Lil Kleine zeggen 10 keer.
1: Ja, Lil Kleine praat te veel soms. In ieder geval.
2: Weet je wat ik ook echt lid vond?
1: Mm.
2: Die GTA 6 trailer.
1: Ja, precies. Ja. Dat is het belangrijke waar we het over moeten hebben. Want gisteren kon je eigenlijk op Netflix om 9 uur eigenlijk een GTA, wat zou het zijn? Een GTA filmpje zien. Een soort van.
2: Ja, een soort van trailer.
1: Een trailer, maar het waren wel meer de soort van cutscenes van de gameplay.
2: Ja.
1: En ik moet je eerlijk zeggen, ik zette het aan en ik was gelijk in het verhaal. Ik dacht, wauw, dit is crazy.
2: Het is wel ziek.
1: Het is ziek, inderdaad.
2: Maar is het zeg maar. Gaat het daadwerkelijk de hype waarmaken?
1: Nou, ik denk nu al. Laten we het zo kijken. We hebben iemand mee in ons midden. En volgens mij de Rising Star, toch? Vandaag?
2: Ja, zeker, zeker.
1: Kan je je voorstellen aan de mensen die jou niet kennen?
3: Yo, what up? Ik ben Kimmy uit Tilburg.
1: Hi, Kimmy. Kimmy, je maakt muziek. Je hebt weinig tijd om te gamen, zei je net tegen mij.
3: Ja.
1: Maar. Je kan niet om GTA heen, toch?
3: Nee, sowieso niet.
1: Je gaat sowieso play. Dus als mijn meid zei, ik ga dit wel spelen, zeg maar. Zij is ook niet van het gamen. Ja, tuurlijk. Wie speelt er geen GTA, kill? Zeg maar, wie speelt er. Ja, tuurlijk zijn er wel mensen. Maar dit is een nieuwe generatie.
2: Ik hoor je, maar toen ik bijvoorbeeld GTA speelde, was ik op die online gelijk.
3: Ja?
1: Nee, ik zeg je eerlijk. Ik niet. Ik heb nog nooit online gespeeld. Wat dan?
2: Nee, ik zeg even tegen iemand achter jou timer.
1: Oh, oké. Okay. Hey, hallo. Kom maar binnen, jongen. Kom maar binnen. Nee,
2: ik speelde gelijk online, man. Dat vond ik lit. En nog steeds vind ik GTA online.
1: Wat ik wel weet, een paar dingen die ik weet, is zodra je hem gaat kopen, GTA, kan je nog niet gelijk online spelen. Volgens mij komt dat 2 maanden later pas.
2: Ja, eerst de story mode.
1: Wat ik verwacht van de game, ik denk dat het heel veel gaat verbreken, doorbreken. Ik heb gezien hoe het eruit ziet. De animaties, het ziet er gewoon. Ja, ik zeg, ik had wel meer verwacht, maar het kan gevoelsmatig zijn omdat je denkt, yo, we zijn 10, 13 jaar verder. Maar toen ik het zag, dacht ik wel, oké, we zijn wel echt ver vooruit met de tijd. Crazy. Dus de hype,
2: We spelen al 6 jaar een andere Gibba. Toch?
1: Dus Fortnite bedoel je dan?
2: Ja, we spelen al 6 jaar dat nu.
1: Ja.
2: Gaan we stoppen met dat?
1: Ik denk dat als Fortnite niet heel snel iets doet, ja toch?
3: Ja, ik denk het wel.
1: Ja.
3: Dat is wel een andere level.
1: Ja, ik denk, als Fortnite niks geks doet. Ja, ik moet het van mijn PlayStation weer ruimte maken, man, bro.
2: Ik hoor je.
1: Ik heb niet genoeg, man.
2: Misschien gaat Galaxy me ook misschien een weekje niet zien, man.
1: Ik zeg eerlijk, niemand gaat me zien, man. Niemand gaat me zien, man. Mijn meid niet, mijn andere meid niet. Niemand gaat me zien, man. geitje. Als je luistert, geitje, hè? Goed, DNA. Zometeen gaan we nog iets leuks bespreken, want los van alleen games zijn er ook dingen die we in echt kunnen bezoeken, namelijk een Dragon Ball Z pretpark.
2: In Parijs?
1: Niet ver hier vandaan.
2: Heel lit.
1: Nou, misschien kan je er binnenkort heen. Wanneer dat is of hoe het allemaal gaat lopen, laat ik je zometeen weten. Ik heb Adam Port voor je klaar liggen met Strive en Orso met Move!

0: Hallo, Moula B. Ja,
1: wat is hier? 9 uur vanavond. De Car J en DNA Show.
2: Als je nog niet wist.
1: Op Galaxy Radio.
0: Nou, DNA, vertel. Jouw dromen komen uit, denk ik.
3: Ja, gewoon eerlijk gezegd, dit zijn niet mijn dromen.
0: Nee, want je bent veel te jong voor Dragon Ball Z. Al moet ik zeggen, Dragon Ball Z heeft iedereen wel gepakt, toch?
3: Ja, pas. Maar ik vond het wel lit. Ik vond het wel lit, maar het was niet het litste wat ik ooit heb gezien in mijn life.
0: Ik denk dat als het wordt gemaakt, wordt het wel het litste. Waarom zeg ik dat? Want GTA gaan we natuurlijk compleet naar iets anders. Maar sowieso wel minstens net zo interessant. Ja. Want er wordt namelijk gesproken over een Dragon Ball Z pretpark in Parijs. En voor iedereen die vroeger en nog steeds naar Dragon Ball Z keek, of Dragon Ball GT, of Dragon Ball... Nou ja, dan ken je de personages wel. Goku, Vegeta, Gohan, Frieza. Je kent het wel. Nou, stel je voor dat er straks daadwerkelijk een soort van Dragon Ball wereld... dadelijk gewoon wordt gemaakt. En dat is nou eenmaal het geval. Als jij naar zo'n Dragon Ball Park zou gaan, DNA, welke attractie moet er volgens jou echt zijn?
3: Dat is dus dit. Nigga, ik kan niet meepraten over je dit, man.
0: Ja, maar dan, je kan Dragon Balls nog steeds gaande. Dus als jij, je gaat me niet zeggen dat je meer een Naruto-fan bent dan een Dragon Ball Z.
3: Meer Pokémon.
0: Hè? Kijk,
3: Zou je dan?
0: Ja, dat
3: is
0: een
3: gemikken,
0: toch?
3: Ja. Hoezo? Pokémon is veel letterlijker, ja.
0: De Dragon Ball Z!
3: 100%.
0: Jij weet niks, man. Jij weet helemaal niks.
3: Mag ik mijn mening hebben?
0: Je hebt gewoon Dragon Ball. Je kan ook zeggen dat je het nooit hebt gezien.
3: Dat zei ik net. dat zei ik net. Ik weet niet, hoe oud ben jij?
4: In de 30.
0: Maar ja, Pokémon is ook oud, hè?
3: Ja, precies.
0: Pokémon is ook oud.
3: Ja, maar mijn mensen keken meer naar Pokémon, Inazuma 11. Wij keken zulke shit.
0: Dat is dus niet waar. Pokémon werd tegelijkertijd met Dragon Ball Z gewoon in de
3: maar wij keken. Dat werd niet op Nickelodeon gepleit.
0: Nee, wij keken ook
3: maar
0: niet
3: naar Pokémon wel. Snap je?
0: Anyways, voor mij, wat ik zou willen als pretpark, is die draak, die groene draak.
3: Ja,
0: en dat de achtbaan is, zeg maar.
4: Oh, dat is wel dom.
0: Ja, dat zal toch lit zijn, hè?
3: Dat klinkt lit.
0: Ja, dat klinkt wel lit.
3: Maar zou je niet willen dat je aan het fitty bent of zo tegen iemand?
0: Ja, ik denk dat dat een soort van, hoe heet dat nou, heb je bij de kermis, niet die botsauto's, maar je zit erin en dan maak je die koprollen en shit.
3: Oh, ik haat die, man.
0: Ja, dat is een soort
3: Weet
0: van
3: Weet je nog
0: fitty
3: dat we naar dat gingen?
0: Ja. Ja, klopt, ja. Dat bleef maar doorgaan. Totdat
3: ik miste. Ja, maar ik denk inderdaad, stijf, voordat er wat is, dan moet je zeg maar in iets zitten en dan moet je ook kunnen schieten of zo tegelijk. Dat lijkt me leuk.
0: Ja, maar schieten met Dragon Ball Z, dat moet je niet doen. Ik heb ooit de Dragon Ball Z real life action movie gezien en toen kwamen niggas met Ganus. En toen dacht ik, joh, wat de fuck is dit, man?
4: Dat gaat niet.
0: Ik zag Goku met een gun, bro. Kan je dat geloven? Toen dacht ik, nou, dit is niet wat het is. Maar in ieder geval, het wordt, er gaat een paar miljard kosten volgens mij. Hoe was dat? Het kostte 8 miljard.
3: Ja, 8 miljard. Ja,
0: 8 miljard per park.
3: En ze zijn er een paar jaar mee bezig. Ze weten nog niet precies wanneer. Maar het zou ten noordwesten van de hoofdstad zijn.
0: Oké. Het is dus aan de noordenkant van... want ik weet dat Disneyland Parijs is aan het zuidenkant.
3: Ja.
0: Ja, het wordt crazy, man.
3: En het zou ongeveer 22.000 banen opleveren.
0: Oh, wauw.
3: Ja,
0: dat is wel tof.
3: Werkgelegenheid gaat...
0: Ja, dat is wel tof. En er zijn twee parken die komen, en niet maar één.
3: Wat
0: crazy.
3: Het eerste park wordt momenteel gebouwd in Saudi-Arabië?
0: Ja, Saudi-Arabië gaat sowieso alles bouwen. Maar in Parijs. Dus het lijkt alsof Saudi-Arabië eigenlijk Frankrijk gewoon runt. Wordt gerund, zou ik kunnen zeggen. Daarmee wilde ik een bruggetje maken. Rent to Atlanta. Drake, Future, Mali, Santana.

0: Misschien kan je hem kennen aan Metric Games, maar het is nu Games met Ciel. Oftewel de hemel, DNA. Dat is wat dat betekent, snap je?
1: Wow.
0: Wow. En van gevestigde internationale artiesten gaan we door naar de Rising Star van deze week. En deze week is dat, nou, je hoorde hem net al. Het is niemand minder dan Kimi. Kimi, what up? Goedenavond al ondertussen.
2: Goedenavond, goedenavond.
0: Hey, nou ja, leuk dat je er bent. Ik wil je eigenlijk beter leren kennen, Kimi. Voor de mensen die jou dus niet kennen, wie is Kimi? Wat doe je in het dagelijks leven?
2: Ik ben Kimi, kom uit Tilburg. Ik rap. En ja, we zijn er gewoon.
0: Ik hoor je volledig, belangrijk om het te zijn natuurlijk. Hoe zou je jouw muziek omschrijven, Kimi?
2: Energiek, swaggy.
0: Oké.
2: Okay. Ja, toch.
0: Wanneer wist je voor jezelf van, ik wil hier iets serieus mee doen? Want er is een moment dat het dan een hobby is. En een moment dat je denkt, nee, hier moet ik al mijn tijd investeren. Ik weet dat ik het kan, ik ga het doen.
2: Ik weet niet of mensen die nou luisteren het kennen, maar was het Woa Festival? Toch, het kwam in Tilburg. Toen wist ik wel van, ah, dit is nice, dit kan ik ook wel.
0: En wie zag jij dan dat je dan dacht, ik kan hier wel staan. Als jij hier staat, dan kan ik het ook wel.
2: Het was niet per se zo.
0: Ik maak het natuurlijk wel spicier dan het
2: Ja toch, ik zeg je eerlijk, toen ik Soulja Boy en Lil B hoorde rappen, dacht ik, ah, dit kan ik ook.
0: Oké, dope. Maar dope invloeden.
2: Maar toen ik Skepta zeg maar in de koepelhal daar zeg maar zag staan, toen dacht ik van wow.
0: Ja, oké, tijdelijk. Dit is wat ik wel zou willen doen. Ik hoor je.
2: Dat is sick.
0: Wie zijn dan jouw grootste muzikale inspiratiebronnen? Want ik hoor net wel 2-3 goede namen van muziek waar ik ook zelf naar heb geluisterd.
2: Ja,
0: maar wie is jouw grootste inspiratiebron in muziek?
2: Grootste inspiratiebron heb ik nu echt. Het is een beetje een mix. Hè? Toch Soulja Boy hier, Kanye West daar, Skepta daar zo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Zou je kunnen zeggen Kanye? Hij is een beetje een mix van iedereen, toch?
2: Ja, precies. Maar ik heb minder swag dan Kanye, dus ik weet niet helemaal of...
0: Oké. Even kijken, waar ben je op dit moment het meeste trots op in je carrière?
2: Dat ik gewoon weer ben begonnen, man. Ik zeg je eerlijk, ik wilde dit eigenlijk niet meer doen.
0: Oké. Maar
2: ja, ik weet niet wat het was. Ik was gewoon aan het doen, ik was gewoon aan het werk. Maar toen ging ik weer poko's maken. En een mattie van mij, die is ook zeg maar, hij is een producer. En hij gaat best wel dik. En hij stuurde gewoon een stack beats. En toen ben ik het weer op gaan pakken, man.
0: Oké, dus je had eigenlijk alle apparatuur thuis. Je kon gewoon tapen, maar je dacht gewoon, ja, real life catch je soms gewoon in. Is dat
2: hoe
0: ik het moet zien? Je gewoon werk, het wordt je opgeslokt, je maakt gewoon
2: precies,
0: je money.
2: Precies, je bent gewoon je money aan het maken. En ook, zeg maar, ik was ook een beetje comfortable, toch? Want ik had gewoon genoeg geld en zo. Dus ik dacht gewoon een beetje van, ja, waarom moet ik nu nog gaan rappen, weet je wel? En toen ging ik gewoon spitten en de pokers werden aan en zo. En ja, June is ook, ik ben niet echt iemand voor een... Voor het doen.
0: Ja, dus wanneer je eenmaal weer die begint te doen, dan begint de honger eigenlijk weer...
2: Het roept je gewoon, het roept je gewoon.
0: Ik hoor je volledig. Wat is op dit moment jouw grootste doel als artiest?
2: Ik wil op het moment staan. Ik zeg je eerlijk, ik wil op het moment staan.
0: Oké, dus dan nu voor nu en 2-3 jaartjes moet het wel lukken, toch?
2: Ja, precies, precies. Want ik ben volgens mij wel een goede live artiest. En ik denk dat ik zoveel beste kan laten zien hoe goed ik ben, denk ik.
0: Oké. Dat gaan we zo meteen zien. Dan heb ik nog één vraag eerst. Als wij dan over 1 jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
2: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
0: Oké. Okay. Oh, dat is de big. Ik hoor hem al! Ik hoor hem al! Oké, dan hoor ik. Oké, Noorderslag, als jullie luisteren. Luister goed, zet je radio een tandje harder. Mocht jij in de auto zitten of wat je ook aan het doen bent, luister nu naar Galaxy Radio. Zet ook je radio een tandje harder. 085-029-4x2. Laat weten wat je vindt van Kimi. Kimi, ben je er klaar voor?
2: Yes, sir.
0: Let's get it.

0: Kimi here on Galaxy Radio. Ja, hoe heet dit nummer dan, Kimi?
1: Player.
0: Player, wauw. We hebben net een paar namen genoemd hoor, Kimi.
1: Ja.
0: Maar we zijn er eentje vergeten. Als ik dan dit hoor, denk ik toch wel A$AP misschien?
1: Ja, toch.
0: Zo, dit is inderdaad wel swag rap, maar echt.
1: Ja, maar swag rap.
0: Laat me even duidelijk zijn van... Ik heb heel vaak mensen dingen horen zeggen in de game. Mm-hmm. De beat, de delivery... Ik weet niet, dit klinkt gewoon internationaal. Ik weet dat je natuurlijk Nederlandstalig spit. Mm-hmm. Maar soms klinkt iets internationaal. Het klinkt in je oor gewoon als aura. Ik ga niet liegen, dat is wat ik hoor als ik luister naar jouw nummers.
1: Ja, dat is ook wat we proberen te doen, man. Mijn producer is ook heel internationaal connected. Dus vandaar dat het ook allemaal zo klinkt.
0: Wauw.
2: Heel lit.
0: Ja, misschien moet ik ook wel een keer met jullie zitten hoor, jongens. Dan kom ik wel van jullie kant op, hoor.
1: Link op.
0: Oh mijn god. Yes, Kimi, ik heb een leuk spelletje, het is een challenge.
1: Oké.
0: Ik ga jou een paar vragen stellen, maar het is twee keuzes. Niet te veel over nadenken, gewoon gelijk antwoorden. Dan komt het allemaal goed. Ben je er klaar voor?
1: Yes.
0: Hier komt hij dan. Studio of stage?
1: Stage.
0: Grote hit of trouwe fanbase?
1: Trouwe fanbase.
0: Samenwerken met een grote artiest of solo doorbreken?
1: Solo doorbreken.
0: Amsterdam of Rotterdam?
1: Rotterdam.
0: Overdag muziek maken of midden in de nacht?
1: Midden in de nacht.
0: Love song of clubbanger?
1: Love song.
0: TikTok hit of... Hij dacht aan de meid. Wacht even.
2: Love song.
0: Ja toch. Oké, TikTok hit of Spotify hit?
1: Spotify.
0: Of course. Een nummer dat 1 miljoen streams haalt of uitverkocht optreden voor 500 mensen?
1: Uitverkocht optreden voor 500 mensen.
0: Oké, duidelijke taal. We gaan naar een paar van deze antwoorden van jou. Oké, dus een nummer dat 1 miljoen streams haalt of uitverkocht voor optreden voor 500 mensen?
1: Ja.
0: Toch die?
1: Ja. Dan kan je de lof van de mensen echt voelen.
0: Ik hoor je, dat is wel belangrijk, hè?
1: Ja, dat is veel belangrijk.
0: Ja, 500 mensen is veel als je eigen solo show doet. Onderschat dat niet.
1: In elkaar geslagen door 500 mensen. Dat is veel mensen.
0: Ja. Ik weet al welke kant je over wilt gaan. Ik hoorde Sam laatst iets zeggen. Ik dacht, ja, is dat wat je doet? Iets van, als je je kont laat nemen door. Oké, dat zijn wel veel mensen. Ik ga precies uitleggen wat het was. Het was van, jou. Waarom doe je alsof 10 likes niet veel is? Als 10 boys, zeg maar, jou. En toen dacht ik, oké, duidelijk.
1: Snap je veel, bro.
0: Kom maar naar binnen, Michelito!
2: Wauw.
0: Hoe gaat u dan? Je doet het nog steeds. Hij doet het nog steeds. We gaan het zo meteen erover hebben, Michelito. Even kijken, je had er nog één. Amsterdam of Rotterdam? Je zei Rotterdam.
1: Ja, Rotterdam. Ik ben zelf, zeg maar, opgegroeid in Dordrecht.
0: Ik heb
1: relaties gehad met meisjes uit Rotterdam en zo. Ik heb er veel meer connectie mee.
0: Duidelijke taal. En welke hadden we nog meer? We hadden samenwerken met... Die snap ik nog wel. Studio stage, zei je stage?
1: Ja, hetzelfde als die andere vraag, toch? Je voelt de lof van de mensen echt. En zo kan ik echt veel meer een indruk maken.
2: Maar je hebt de studio wel nodig om...
0: Maar de studio is wel wat anders. Muziek maken is wel... Dus dat is wel de mode, toch?
1: Ja, maar altijd als ik een tune maak, heb ik in mijn hoofd stage.
0: Ja, dan denk ik van, hoe ga ik daar staan, zeg maar.
1: Precies,
0: ja.
1: Precies.
0: Hoe sta ik in de clip, hoe sta ik op stage, ik hoor je wel volledig. Oké, en dan, logisch op zich, TikTok hit of Spotify hit. Natuurlijk, een Spotify hit, wat heb je in een TikTok hit? Love song of clubbanger? Een kleine lichtelijke twijfel. Want de clubbanger, ik hoorde je, en toen dacht je, wacht even.
1: Kijk,
0: je wilt toch zwoels in een meidenoor even zingen.
1: Precies, kijk, een clubbanger voor de dames is aan.
0: Ja.
1: Maar ook zeg maar, een love song is voor mij ook een uitdaging, omdat dat niet per se mijn ding is, snap je?
0: Okay.

0: Zingen.
1: Nee, hoeft niet per se lief, toch?
2: Hoeft niet per se lief.
0: Ja, ik hoor je.
3: Hoeft niet per se lief, maar ik hoor wat je zegt.
1: Ja, gewoon weer ook gewoon met swag gewoon tegen de meid
3: van
1: de man.
3: Ja, ik hoor je volledig. Nou, Kimi in ieder geval, ik vond het heel leuk om jou als rising star te hebben. Voor mij ben je al veel verder dan een rising star. Je zal er al moeten zijn. Maar het is altijd leuk aan het begin van je carrière. Dus ik wens jou in ieder geval, wat je ook gaat doen, alle succes, alle plezier en alle liefde voornamelijk. Mocht je nog meer hebben, ben je altijd welkom hier bij deze show. In ieder geval, dankjewel voor het langskomen. En blijf gezellig nog, we gaan er zo meteen doorbabbelen. Voor nu krijg je te horen Topperig, Chalante, Baga.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy News Update. 6 Limburgers, 2 mannen en 4 vrouwen uit onder andere Nut, Geleen en Heerlen blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en illegale medicijnen via de websites powercaps.nl en powercaps.vip. De politie vraagt mensen met gezondheidsklachten na aankoop zich te melden voor het onderzoek. Servisch president Aleksandar Vučić heeft het VN-tribunaal dat ex-generaal Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde bekritiseerd als onbeschaafd. Mladić overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen. Vučić ontving geen informatie over het lichaam en wil Mladić een waardige begrafenis geven in Servië. Het hof weigerde Mladić eerder vrij te laten omdat zijn gezondheidstoestand stabiel was. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof en raakte een 3e drone het spoeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het

0: Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten. Terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop.
3: Stay tapped in.
2: Right here!
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
7: Ik ben Angie Hill.
8: For so famous.
9: En ik ben Aurier Cass.
6: Muziek, sport, guests en veel meer.
7: We in here.
8: That's right. You know how we get down when we get down. And when we get down we turn up.
6: Elke donderdag vanaf 9 uur, hier op Galaxy.
9: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
5: Galaxy Radio.

0: Dan luisteren naar Versace, Migos, The Drake Remix. Ja, DNA, het is dan weer eens vrijdagavond. En wat doen we meestal vrijdagavond?
1: Elke vrijdagavond hebben we een litte DJ voor jou. Die je gaat opwarmen voor de avond.
2: It's the biggest in now. DJ in the city.
3: It's time to power up the ones and twos.
4: You don't play around.
3: Mix the tunes and blend the beats. Make space for the guest DJ of the week.
5: Here is the Cartier and DNA show.
0: Inderdaad,
5: on Galaxy Radio.
0: En de DJ van deze week is niemand minder dan Michelito.
6: Yes.
0: Wat heb ik jou lang niet gezien, jongen?
6: Ik ben er.
0: Je bent inderdaad.
6: We zijn er.
0: Michelito, we kennen elkaar heel lang, maar voor de mensen die jou niet kennen, wie is Michelito?
6: And it's the boy Michelito. The one and only.
0: Dat is voor de ladies dan, denk ik, hoor.
6: Dat is die anthem, toch? Daarvan herkennen ze me.
0: Oké, duidelijke taal. Hoe ben je eigenlijk begonnen met draaien, Michelito?
6: Nou ja, mijn oom die is DJ.
0: Oké. Okay.
6: En daardoor ben ik eigenlijk zelf erin gerold. Eigenlijk van hem.
0: Maar je zag hem dan draaien en je dacht...
6: Ja, zeer zeker. Hij was best wel een grote DJ ook in Nederland.
0: Oké. Okay.
6: Heeft echt veel gedraaid ook en hij begon ook met platen. Hij was ook een van de eerste die ik zag met dan de CD-1000's, met CD's.
0: Ja.
6: Dus zo ben ik er eigenlijk zelf ook een beetje ingerold.
0: En waarom ben je dan naast DJ ook serieus gaan zingen? Want je hebt de stem.
6: Nou ja, zingen deed ik altijd al.
0: Ah, dat was voor DJ zelfs.
6: Voor het draaien zelfs.
0: Ja.
6: Maar ja, toen ging het veel beter met draaien en zo. Dus heb ik het zingen.
1: Je hebt sowieso een hele muzikale familie, hè?
6: Ja, dat sowieso. Iedereen zingt eigenlijk binnen de familie.
0: Wat vind je leuker? Achter de draaitafel staan of zelf op het podium zingen?
6: Ja. Eigenlijk is beide eigenlijk gewoon even leuk. Ja, nu op dit moment is het sowieso voor mij draaien. Omdat ik het gewoon echt leuk vind om mensen te zien genieten van de muziek die ik draai.
0: Ja.
6: Maar ja, dat doen ze ook op het moment dat ze me horen zingen.
0: Ja, zeker. Ja, ik had het net ook. Ik dacht, je kan eigenlijk draaien. Maar misschien moeten we je gewoon een mic geven en dan ga je gewoon even zingen, joh.
6: Of ja, zo,
0: dat klinkt
6: zo.
0: Wel goed, hè?
6: Of zo.
0: Wat voor muziek kunnen mensen van jou verwachten als je draait? Want zometeen is het belangrijk om mensen warm te draaien voor een avondje uitgaan. Wat kunnen de mensen verwachten van een set van Michelito?
6: Nou ja, dit weekend is ook natuurlijk Notting Hill in Londen.
0: Ja.
6: Dus ik denk dat ik een beetje dans zal gaan draaien. Zo en zo en zo.
0: Say no more. Dan ben ik benieuwd, wat is het vetste optreden dat jij tot nu toe hebt gedaan? Want je hebt al wel veel plekken gezien, wat ik wel weet.
6: Eigenlijk het vetste wat ik toch wel heb gedaan, dat was eigenlijk op... hoe heette het ook alweer? Ik ben gewoon de naam ervan, ben ik even... Festival. Met een F.
0: Ja, ja.
6: En dat was volgens mij de eerste editie, was op een Malieveld. En toen kwam Chris Brown, kwam toen ook.
0: Ja, ik heb daar ook dingen gezien, man. Hoe heet hij nou? Zo heet hij nou, joh. Niet Nio... So sick of love.
6: Ja, dat is wel Neo.
0: Ja, dat is wel Neo.
1: Op een festival daarna.
6: Op een festival.
0: Je hoort toch Chris Brown? Was dat, man. Crazy. Ja, man. Oh, daar heb je ook dus gedraaid.
6: Ja, en dat was eigenlijk niet eens de bedoeling dat ik zou draaien. Oh. Maar er was iets aan de hand of zo. En toen moest ik opeens draaien.
0: Ah, heel lit. Zo is Ali B ook ontdekt, hoorde ik ooit. We gaan off topic. Oké, heb je ooit iets meegemaakt dat er volledig iets misging tijdens een optreden? Zo ja, wat is dat?
6: Ja, zeer zeker. Dat eigenlijk het geluid wegviel. Dus eigenlijk alles viel uit, alles viel weg. Ik weet niet of het een stroomstoring was of iets, maar we hadden helemaal geen stroom meer, niks. Dan moesten we gewoon wachten.
0: Is het ook echt een mythe dat DJ's echt een soort van battle onderling hebben? Dus een DJ die voor jou draait, die draait wils te hard en die zet de knop een beetje fucked up, zodat wanneer jij gaat, ben je helemaal opgefokt. Bestaat dat echt in de DJ-scene? Is dat echt een ding? Want ik zag zoiets deze week op Instagram en ik dacht, nou...
6: Dat hangt meer van jezelf af, of je zelf wel zelfverzekerd genoeg bent. Ik ben gewoon zelfverzekerd genoeg. Maakt niet uit hoe een DJ voor mij draait, nog steeds.
0: Ja, je komt gewoon, hè? Ja, ik hoor je. Je bent daar gewoon en je draait hem gewoon.
6: Ja.
0: Ik hoor je volledig. Michelito.
6: Yes.
0: Ik ken jou heel lang. En sinds ik jou ken, elke keer als ik jou groet. Ja, nu gaan we dat meemaken.
6: Ja.
0: Elke keer als ik jou groet, je hebt een bepaalde significant groet waar iedereen van weet, oh, dat is van Michelito.
6: Ja.
0: Dus jij groet, zeg maar, je geeft dan een soort van, ja, eerst een klap in je hand en dan geef je een box aan elkaar. Maar vervolgens blijf jij, zeg maar, ja, hoe heet dat?
1: Je vinger knippen.
0: Je vingers knippen. Maar echt heel lang. Dat blijf je gewoon doen nadat die box klaar is, zeg maar.
1: Drie keer, hele
0: die box
1: show.
0: Is klaar, maar je blijft gewoon gaan.
6: Hele, dus, hele mixtape.
0: Inderdaad, ja. Hoe kom je hierbij?
6: Nou.
0: Ik denk dat veel mensen het verhaal willen weten die jou kennen en dit hebben meegemaakt met jou.
6: Nou ja, ik ging toen nog naar school. Dat is alweer een hele lange tijd geleden en ik zat op het mbo. En toen was er eigenlijk een jongen bij mij in de klas en die deed, zeg maar, ook. Dus we gaven elkaar een box, maar hij deed één keer knip. Op het moment, zeg maar, dat hij je box gaf.
0: Ja.
6: En ik was zelf ook van, wat is die snap eigenlijk?
0: Ja, dus ja.
6: Toen bleef die snap bleef er eigenlijk in. Maar ja, ik heb er weer heel wat anders gemaakt. Bij mij is het echt meerdere snaps.
0: Ja,
6: gewoon
0: het is meerdere snaps, ja.
6: Bij elke handgreep, bij elke die je doet, is het gewoon een snap erbij. En ja, dat is eigenlijk erin gebleven. En ja, iedereen die mij groet, die weet ook van,
0: Mr. Snap je vingers. Weet je nog wie degene was die jij op school die box gaf?
6: Ja, zeer zeker.
0: Ah, wie was dat?
6: Dat was Kevin.
0: Kevin.
1: En ken je ook iemand, Gino, ken je hem toevallig?
6: Ja, die ken ik, ja.
0: Ja, want we hadden hem 2 weken geleden hier en hij zei, vraag maar aan Michelito als hij hier komt, want wie hij het heeft.
6: Oeh.
0: En toen dacht ik, ja, hij beweert dat jij het van hem hebt.
6: Oeh.
0: Dat vraag ik me ook af.
6: Oeh. Ik wist niet dat hij ook in Zoetermeer op school zat.
0: Oh.
1: Misschien heet hij Kevin.
0: Nu hebben wij een beef hoor, jongens. Gecreëerd. Nee, zometeen gaan we het hebben over Kenny Dream Festival. Daar zijn jullie morgen te vinden, jij en DNA.
1: Zeker.
0: Daar gaan we het zometeen over hebben voordat jij jouw set gaat draaien. Ik heb eerst muziek van Ronnie Flex, Earsize, Caribbean Girl en ook Kiba J Balvin.
4: Kiba!
0: I love it.

0: Ik moet het wel even onderbreken, want we hebben dus nu Genio van Vals bezig hier in live aan de telefoon, moet ik wel eerlijk zeggen. Ja, er is dus een commotie, want Michelito die heeft een bepaalde box. En daarop zei Genio, vraag aan hem van wie hij het heeft zodra hij bij jullie in de show is. Nou, nu hebben we hem in de show en Michelito zegt, ik heb het van een guy uit Zoetermeer genaamd Kevin. Maar Genio is hier aan de vonna.
1: Hoe zit dat precies? Hoe heb ik dit van jou?
2: Wie is Kevin? Nee, stop met dit.
1: Jij heet geen Kevin.
2: Dit is jullie toe, joh. Je gaat gaan.
1: Hé? Dit was voor jou, hè? Hé. Nibbel.
2: Broer.
1: Ja. Leg uit.
2: Om welke reden geef je me die van mij met die twee handen?
1: Met die twee?
2: Is dat niet de respect die je me geeft voor die box die wereldwijd gaat?
3: Dus je wil me uitleggen, we kennen elkaar al bijna 20 jaar?
2: Broer, je vergeet... Moet ik mijn vrouwtje de naam noemen?
1: Ja, maar nog verder terug zelfs.
2: Broer, stop. Weet je wat we anders gaan doen?
1: Ja.
2: Laten we gewoon een online competitie starten stemmen. Ja. Weet van waar het komt.
1: Ja. Is goed.
2: Curaçao, Aruba, noem maar op.
1: Is goed. Gaan we doen.
2: Dit gaan we niet doen.
0: Nou, Genio, dankjewel. Ik wens je een fijne avond wat je ook gaat doen.
2: Ik shout out naar jullie, man. 100, man.
0: Shout out naar jullie, man.
3: Rustig, man.
0: Nou, we zijn er bijna uit, jongens. Goed. Ronnie Flex, Caribbean Girls. Sorry voor het onderbreken van de heerlijke nummers.

0: Carlos is van FM.
1: Tot 9 uur vanavond.
0: Inderdaad.
1: De CarJ en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
0: Ja, met inderdaad Michelito hier bij mij te gast. En morgen zijn Michelito en DNA te vinden op het festival. Het moment.
2: Nee.
0: We zijn niet morgen te vinden.
2: Morgen is het Can I Dream Festival. En daar gaan we eigenlijk extra aandacht aan besteden nu.
0: Ja, wat vertel.
2: Het is een gratis evenement waar jongeren, bewoners en partners samenkomen. Er is muziek, cultuur, sport en vooral ruimte voor talent.
0: En waar is het? Hoe laat is het? Waar kunnen mensen jou jullie vinden?
2: Het is van 1 tot 9 in Delft. In de Buitenhof, in de wijk Buitenhof.
0: Oké.
2: Mozartlaan 670.
0: Oké, leuk. En wat ga jij daar morgen doen dan, Lena?
2: Ja, ik zal er zijn om artiesten en andere betrokkenen te interviewen eigenlijk.
0: Oh, dus mensen die langskomen.
2: Ja.
0: Nou, mocht je luisteren, ben je morgen in Delft en wil je langsgaan, dan kan je morgen DNA in person ontmoeten. De DJ van vandaag, die draait toevallig ook morgen op datzelfde feestje.
2: Yes.
0: Dus het wordt eigenlijk een hele toffe boel. Iets wat je nog kwijt wilt aan dat feestje, DNA?
2: Ik denk dat mensen echt moeten gaan. Het is super gezellig. Die Liza komt optreden.
0: Oh, oké.
2: Michelito komt draaien. Misschien ga ik zelf ook wel een pokoetje doen.
0: Oké. Je bepaalt het te plekken.
2: Ja,
0: boy, hè?
2: Zeker. Mijn zusje moet ook draaien daar morgen, man.
0: Oh, serieus?
2: En zij draait om 4 uur, dus kom alsjeblieft vanaf 3:30, zodat je mooi op tijd bent.
0: Oké. En wanneer kom je zusje hier draaien dan?
2: Volgende week misschien.
0: Wanneer is ze er klaar voor? Ja, serieus?
2: Nee, we zullen kijken. 6:12.
0: Duidelijke taal. Goed. Even muziek en zo meteen de set van Michelito. Tot 9 uur de CarJ en DNA Show.

0: elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
1: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
2: Kom maar binnen, hoor. Kom maar binnen, jongens.
3: Kom binnen, mannen.
1: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want ja, de boys zijn met veel.
0: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: Everybody, you ready?
5: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
6: Skillet, baby.
7: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
8: Yeah.
9: We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
10: Yeah. Drop the music. Turn it up. Let's ride.
9: We're back in this.
11: Back with more music.
9: On Galaxy Radio.
11: Where the biggest stars come to play.

0: Ja, deze lang niet gehoord, hè? Ray Schremmert, No Type en de DJ van vanavond. Heb je net gehoord? Mietje Lito.
1: It's the biggest
2: in now.
3: DJ.
1: It's time to power up the ones and twos.
4: He don't play around.
1: Mix the tunes and blend the beats. Make space for the guest DJ of the week.
5: Here is the Cartier and J&I show.
0: Yeah. 085-029-4x2. Mocht je laten weten wat je vanavond gaat doen, laat het weten via dat nummer, de Galaxy app. Voor nu zou ik zeggen, Michelito, als je er klaar voor bent, zou ik zeggen, trap maar heerlijk af.

0: uitgaan vanavond naar DNA.
1: Ja, zeker, zeker. En weet je waar we zeker naartoe gaan?
0: Vertel.
1: Dit kan je morgen ook horen op Kenai Dreamfest.
2: Gordon, Gordon. Go down. Every girl just tick it and a tack it and a tack it and a tick it and a tick it and a tack it and a tack it and a tick it and a go down. Go down. Go down. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head,

luistert, dan wens ik jou sowieso een hele fijne avond, wat je ook gaat doen. Hopelijk is jouw vrijdagavond warm gedraaid. Zometeen Goudje en Nado. Uiteraard op Galaxy Radio. Woensdag ben ik er weer van 7 tot 9 uur. Ik wens je een heel fijn weekend. Loop

0: 11 en 2, hier op Galaxy Radio.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag op

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Zeslet, Geleen en Heerlen blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van verkoop van designerdrugs en illegale medicijnen via powercaps.nl en powercaps.vip. De politie roept mensen met gezondheidsklachten na aankoop op zich te melden voor onderzoek. Het kabinet stelt een afstandsnorm in voor windmolens. Minimaal 2 keer de tiphoogte tot huizen. Een molen van 200 meter moet dus 400 meter afstand houden. Ook komen regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De regels gaan voor eind dit jaar naar de Kamer. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat morgen gedeeltelijk open, na wekenlange sluiting door droogte. Na proefschuttingen zijn er 5 doorvaarten per dag mogelijk. Normaal zijn dat er 35 tot 40. Jaarlijks passeren 15.000 tot 20.000 schepen de sluizen. Staatssecretaris Erik van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao als economisch knooppunt na zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat relaties en economische diversificatie van de eilanden versterkt. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten weg en klaart het tijdelijk op, maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De zuidwestenwind is matig tot krachtig. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: hele week kijken ze uit naar dit ene moment. Naro appt elke dag. Is het al vrijdag? Goudje kijkt weer ongeduldig in zijn agenda. Maar dan is het zover. Vrijdagavond, 9 uur. De show kan beginnen. Ze zijn er weer in full effect. De energie spat er vanaf. En de gasten, die wachten ongeduldig om aan te schuiven.
1: Mogen we al?
0: Hier zijn jouw hosts van vanavond. Klaar om je naar een spetterend weekend te begeleiden. Goudje en Naro in After 9. Hier op Galaxy.
2: Yes! Goedenavond Galaxy. Luisteraars, jij bent weer erbij. Het is After 9. Mijn naam is Goudje. En dan weet je dat je iedere week op vrijdag mij gaat horen. Maar dat doe ik natuurlijk niet alleen. Wie altijd met mij is, hoe ik ook met hem ben, is mijn broertje Narski.
3: Yes, yes, yes, yes. Het is vrijdag. Dat betekent fit zijn, lid zijn en op die map pam pam strip zijn.
2: Oh shit. Hoe gaat het met je broski?
3: Ja, relax man. Drukke dagen, dus heen en weer crossen. Maar ja, dat betekent wel dat ik het goed doe, snap je? Dus ik moet dat ook omarmen. Maar met mij gaat het, gaat relaxen man. Alleen druk, maar ja, dat erbij. Hoe is het met jou doen, je brother?
2: Ja, wij mogen helemaal niet klaar. Aan deze kant. Het is een goede week, een leuke week. Mm-hmm. Zakelijke gebied gaat ook wel lekker. En privé toch ook wel een keertje. Dat ik denk, ja. Als iemand aan me vraagt hoe gaat het, zeg ik, ja, goed man.
3: Oké, top, top. Ja,
2: ja goed
3: nee,
2: man.
3: Lekker,
2: ja,
3: dat is ook belangrijk, man. Dat is super belangrijk.
2: Dus, en ja, je ziet het, vandaag is het wat rustiger. Ja. Dat mag ook wel een keertje.
3: Ja, tuurlijk, man.
2: Voor de balans.
3: Voor de balans, die yin en die yang, toch?
2: Ja, want vorige week was het echt, het was heet in de studio. Ja. Het was heet, het was heet.
3: Het was super
2: dus
3: heet, man.
2: Dus ik denk niet dat ik dat zo gauw meer zal laten gebeuren.
3: Nee, maar het was wel even leuk voor een keer, weet je.
2: Ja, kijk, ik hou van die chaos, maar misschien voor de luisteraars denk ik, hey, wat gebeurt er allemaal?
3: Ja, en
2: voor
3: links en rechts.
2: Ja, en voor de mensen natuurlijk die ook meekijken, live hier op Galaxy TV. Natuurlijk zie je mij en mijn broertje hier zo op het scherm. Shout-out naar jou, bedankt dat je aan het kijken bent. Lid zijn, fit zijn en op die
3: mapaanpakstrip zijn.
2: I see, en dan Naro, wat hebben we de aankomende 2 uur staan?
3: Yes, we hebben staan. Dat ga ik je vertellen. We beginnen met Release Friday, zodat jij op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback Time gaan we wat klassiekers voor je draaien. En we hebben natuurlijk die strijd van oké, wie gaat te pakken, wie gaat te winnen, wie heeft de throwback van de dag. Ik of mijn brada Goudje. We gaan het zien. We zullen stellingen bespreken en we blessen je uiteraard met een mooie quote van de dag. En ook gaan we weer live op TikTok, zodat jij je shallow momentje kan krijgen. En onthoud, het is maar 1 minuut, dus houd het kort en hou het krachtig. Die 1 minuut gaat razend snel.
2: Je hebt mijn broertje Naro heel duidelijk gehoord. Hou het kort en krachtig, want die minuut gaat snel voorbij. En als jij je mening wil geven, of verzoekjes wil doen, of je hebt een vraag voor ons, kan je ons bereiken op het app of belnummer van Galaxy Radio. En dat is 0580-029-4x2. Ik herhaal het nummer. 0580-029-4x2. Dan kom je live in de uitzending en dan kan je praten met moi. Of je kan praten met njo.
3: Ja. En dat ben ik.
2: Yes, en natuurlijk is het heel fijn dat jij weer aan het luisteren bent. Dus wat ik ook belangrijk vind bij het shout-out momentje, dat ik jou een shout-out wil doen. Jou als Galaxy luisteraar, jij als Galaxy luisteraar. Dat je toch iedere vrijdag weer inzoet en je denkt van, ja maar wat gaat er vanavond gebeuren in die Mapapa show van Naro en Goudje. En je weet het is altijd een hele hoop gezeik en ik ben blij dat jij luistert en vooral ook meekijkt. Dus shout-out naar jou, heel belangrijk. Ook een applausje voor jou als Galaxy luisteraar.
3: Ja zeker weten man, zeker weten. Dat mag zeker gezegd worden man, dat mag zeker gezegd worden.
2: Ja toch, dat mag wel toch?
3: Dat mag. En onthoud, het is zomer. Nog een paar weken. Het is nog een paar weken zomer. Niet omdat het even regent en je de zon even niet ziet schijnen, moet je denken de zomer is voorbij. De zomer is nog een paar weken, dus keep the good vibe, keep the good mood. En je weet, als je naar After 9 luistert, hier schijnt sowieso altijd de zon. Dus je schijnt automatisch mee.
2: Yes, en hoe hij dat zegt, zijn ook de artiesten aan het schijnen deze week weer in de lijst. Want ik zie Eagles, ik zie Ronnie Flex, ik zie Ella, ik zie Yves Laurent, ik zie Ziggy Dings, Katnoff, JR, Madovika, Gino, Architrex, die lijsten. Een hele hoop namen die jou bekend voorkomen. Dus wat jij vooral mag doen is blijf luisteren naar Galaxy Radio. Naro en ik zijn hier in de motherfucking building. En de aankomende 2 uur gaan we jou vermaken met een hele hoop gezelligheid. Voor nu Eagles, be happy.

0: zijn Goudje en Naro, After Nine.
1: Yes, dit zijn Goudje Naro, After Nine. Op deze vrijdagavond, wat toch wel een beetje bewolkt is. Maar wij zijn te alle tijden het zonnetje in huis. Of niet, Nari?
2: Zeker weten,
1: wij
2: man.
1: We zijn het zonnetje in huis. Even kijken. Ja, natuurlijk de release Friday. Ja, het gaat razendsnel, dus dan moeten we wel beginnen met de jingle.
0: Goudje en Naro, After Nine, release Friday.
1: Yes!
2: En dan is het nu tijd voor Release Friday. Oké, zijn jullie er klaar? Zijn jullie er klaar voor? We beginnen met een Bokusam Chief, Heikes, Topperig, Party Squad, Gunme, Moula B, Allo, Jack en Kevin, Duivels, Klep en Fly, Chief, Kulo, Marofika, Met Knallen, Ontspannen en ADF Antje met Karel, Zomer Bloesje.
1: Yes! En dan gaan we natuurlijk beginnen met Bokusam Chief, Heikes, Topperig en Party Squad.
2: Ja.
1: Ja. Ik heb hem wel voorbij zien komen, de promo's.
2: De reelsjes.
1: De reelsjes, die heb ik wel voorbij zien komen, ja.
2: Nee, super gek, maar natuurlijk, dat nummer bestond al heel lang van Party Squad.
1: Ja.
2: En nu hebben ze het gewoon in een nieuwe jasje gestoken. En je ziet, zeg maar, om het zo te zeggen, de oude garde met de youngins.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat vind ik wel super hard dat Bokus heeft gelinkt voor deze man. En ze slopen het, hoor.
1: Ja.
2: Slopen het, ja, man.
1: Ze laten het wel echt oorzie lukken, dat is helemaal.
2: Ik zag Heikes als eerste en daarna kwam Topperig erbij.
1: Ja.
2: En die, ik zeg eerlijk, ik vind persoonlijk Topperig de ergste op deze, man.
1: Ja.
2: Ja, man.
1: Okay,
2: hij pakt die oude flow, zeg maar, van Party Squad op die tune.
1: Mm-hmm.
2: En daarna, je weet toch, komt hij gewoon met een nieuwe gewoon, snap je? Dus dat vind ik keihard. Hoe hij binnenkomt.
1: Ja.
2: Vind ik niet normaal, man.
1: Topperig is toch wel echt lijp aan het ontwikkelen.
2: Ja, hij is super aan, ja, man.
1: Ja, hij is echt aan.
2: Je ziet de goeie, man. Die man is aan het schijnen en shinen. Hij weet wat hij aan het doen is. En hij kan heel veel, man.
1: Ja.
2: Hij is van alle markten thuis.
1: Ja, hij weet wat hij aan het doen is.
2: Ja, man. Hij weet wat hij aan het doen is. Maar hij is wel een Topperig, man.
1: Ja, 100%. Moula B. Allo.
2: Ja, Moula B, Allo. Ik moet hem nog zelf helemaal beseffen. Ik heb natuurlijk wel de rails voorbij.
1: Ja, die heb ik al gezien, een soort wiet.
2: Ja, toch, hij heeft heel veel dat hij op die loopband aan het lopen is.
1: Ja, hij heeft er heel veel
2: dus,
1: gedaan.
2: Ja, man.
1: Oké, okay, en dan Jack en Kevin, Duivels. Ja, aparte combinatie, twee Rova Boys. Ik kan niet verwachten dat het zou gebeuren, maar.
2: Ja, ik ook niet, maar het is wel eigenlijk. Is het onlogisch, maar ergens ook weer logisch, man. Mm-hmm. Ik vind het wel super goed bij elkaar passen, man, de sounds, man. Dus ja, ik hoopte al dat dit een keer zou gebeuren. En hier is het dan, man, op Demon Time.
1: Op Demon Time. En dan hebben we Klep en Fly en Chief. Ja, Klep en Fly zie ik toch wel steeds weer voorbij. Hey, het is echt hard werk, hoor.
2: Ik zie ze steeds meer voorbij komen. Ze hebben natuurlijk ook een EP gedropt. Deze staat erop.
1: Mm-hmm.
2: Samen met Chief Kulo, Party Tune. Heel lekker, man.
1: Ja,
2: een hele tune. Ja, man.
1: En Mardo 4K met zijn brada knaller Ontspannen.
2: Ja, man.
1: Dat is ook geweldig, hoor.
2: Ja. Dat is super geweldig. Gewoon met zijn brada, die tune staat al op meer dan een ton.
1: Mm-hmm.
2: En het is een lekkere tune, man.
1: Ja, het is een family business.
2: Het is een family business, ja, man.
1: ADF, Antje, Karel, Zomerbloesje.
2: Ja, super hard ook, man. Super hard. Karel is sowieso gek bezig. En Ronnie Flex heeft hem ook getekend, doordat die sound erbij past. En zeg maar hoe hij is. Ik denk dat Ronnie Flex ook heeft gezien van hij ligt lekker in de groep. Die sound is daar. Hij killt die hoeks. Dus waarom zouden we hem niet officieel tekenen? En dat is gebeurd. Dus ADF Antje, Karel, Zomerbloesje. Ja, man. Is een lekkere tune. En we gaan nog veel, veel meer horen van Karel en ADF, man.
1: Zeker weten. En dat waren de release. De nieuwste release is van deze Friday en een hele sterke lijst. En wat natuurlijk ook vandaag is gedropt, is het album van Jack Capuchon. Dus ga die vooral checken en laat in de app weten welke releases jij het beste vindt van deze week. Het is natuurlijk straks tijd voor het TikTok momentje, dus zorg dat je aanwezig bent in de live. Ja, let's go, After Nine, Goudje Naro.

We slide in het sliding. Pussy boy, je zoekt mij, why you hiding? Face shot gaat op het net scheiding. Laat de straat afgezet, omleiding. Ik zie jij wil nog praten, wel zoetig. Iedereen weer dat praten is boetig. Maar alsnog praten mannen met vet. Over die is heet, plak een bom op je flat. Nog een bom of zo weg, ben die jongen die mannen niet mochten. Ben die man die ze zogenaamd zochten. Achtervolging en we skeuren door bochten. Balas koud, het laat heel de blok tochten. Balas koud, het laat je pippen. Jij praat gangster, je bent flikker. Laat je jumpen. Of ik laat je shotten met strippers. Ben met racers en rippers. Rode laser geeft je stippen. Nieuwe scoop, het laat me mikken. Ben met Stijn, kikken. Of met John, ik

volgt een officieel verhuisbericht. DJ Loco is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lopro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio. These...

0: Dit zijn Foutje en Naro, hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy, dat hoor jij heel goed. En wij gaan starten met het TikTok-momentje. Dat betekent dat mijn broertje Naro live is op TikTok. En alles wat hij voorbij ziet komen, dat gaat hij opnoemen. En dat houdt in bijvoorbeeld je moeder, je vader, je oom, je tante, je ex, je collega's. Iedereen mag in een shout-out doen, maar je mag ook een shout-out doen naar je blok, naar je wijk, of waar je vandaan ook komt. En je mag gewoon vrij en blij zijn. Dus ik denk dat ik een TikTok momentje ga starten en dan gaat Naro het regelen. Zijn jullie ready? Yes, let's go!
2: Het TikTok minuutje. Doe een shout-out en kom op de radio. We gaan nu 1 minuut live op TikTok.
3: Yes, S.O. naar Julian A, S.O. naar Cede, S.O. naar Leflane, a.k.a. Baba Jan, S.O. naar Ducati, S.O. naar Talita, Talita, Señorita, S.O., S.O. naar Naomi, S.O. naar Lucky One, S.O. naar Maria, S.O. naar Melissa, S.O. naar Fadi, S.O. naar Rajiv, S.O. naar Sanjeev, S.O. naar iedereen, S.O. naar Galaxy, S.O. naar Bart, S.O. naar Smith. Zo van Bart Smit. Snap je? En zo naar zo toe. Me have money for no do. En zo naar mijn brother go to. Je weet dat ik zo doe. En zo naar Testo. En zo naar Testoroni, Pepperoni. Snap je? En zo naar Tony. Zo van we zijn aan het skaten, we zijn aan het grind. En zo naar Tony Hawk. En zo naar Luna. Luna Maantje. En zo naar Maan ook met de gouden stem. En zo naar Leon Ori. Orshi. En zo naar Casa door. We gaan door. Snap je? We gaan door naar deur in het Engels. En zo naar broederliefde. En zo naar al mijn broeders, want ik geef mijn broedersliefde. En zo naar Michelle. Michelle met die blonde haren van achteren.
1: Yes!
3: En zo naar Lena.
1: En het TikTok momentje zit er alweer op. Dit is gewoon een sport, man, Naro.
3: Zo, boe, ik ben buiten adem, alles, moet zeggen. Ik ben gewoon een cardio aan het doen, man. Oh ja, en zo naar Curaçao, man.
1: Yes.
3: Bossa, toch?
1: Nou, dat was alweer een TikTok-momentje. Heb jij het gemist? Geen probleem. De aankomende 37 jaar zitten we nog hier in de studio. En dan kan je nog genoeg TikTok-shoutouts doen naar diegene van wie jij houdt of van diegene om wie jij geeft. En je luistert nog steeds naar Afternight met Goudje en Naro. En we zijn vandaag eigenlijk gewoon rustig met z'n tweeën, man, Naro.
3: We zijn op een relax, maar het mag een keertje, man, boe. Er komen zoveel artiesten, atleten, influencers langs. Vorige week was ook bende van ellende, snap je?
1: Ja,
3: dus
1: ja,
3: vandaag
1: ja.
3: Even op een rust, snap je? Misschien komt er wel nog straks een surprise aan.
1: Ja goed, misschien komt die aanschuiven.
3: Misschien
1: maar,
3: komt die aanwijen.
1: Maar dat is voor zometeen. Ik denk dat we nog eventjes een beetje muziek gaan luisteren. En daarna gaan we alweer naar de stelling van de week. En ik heb een stelling. Naro heeft een stelling. En ik wil van jou zometeen weten, achter welke stelling sta je en sta je niet? Maar dat is voor zometeen.
3: Oké, maar wacht even, bro. Ik heb een vraagje, toch?
1: Mm-hmm.
3: Zeg maar, we zitten nu in augustus, toch? Eind augustus.
1: Ja.
3: De zomer duurt nog, laten we zeggen, pak een beet, hou hem vast. Het duurt nog 1 maandje.
1: Ja.
3: Toch? Wat vind jij van de zomer tot nu toe? Hoe heb je deze zomer tot nu toe ervaren? Waren de hoogtepunten? Is er voor jou iets weer de geks gebeurd? Of denk je van, wow, deze zomer was niet aan het zomeren. Hoe heb jij hem ervaren?
1: Ja, ik zeg je eerlijk, ik heb deze zomer wel echt dope ervaren. Mm-hmm. Natuurlijk ook Donnie Bank kwam binnen.
3: Ja.
1: Dus ja, we waren gewoon echt on the streets. We waren outside.
3: Nou, je had het echt lukken, man.
1: En dan ben ik gewoon, zeg maar, op een Donnie Bank tour. En ik heb eindelijk een plannetje voor Donnie Bank dat ik denk, ja, dit is wel de next step.
3: Ja.
1: Dus ja, dat komt wel echt door deze zomer. En ja, ik geniet er gewoon van. Maar ook de plekken waar ik ben geweest, de festivals, waar we hebben gewerkt. Ja, gewoon top, man. Ik mag
3: Afrika
1: echt
3: geweest ook. Dat is ook een hele mooie ervaring.
1: Ja, dat was ook, maar dat was geen zomer. Dat was. In de zomer is het uitgekomen.
3: Ja, toch, zeg maar, voor de mensen is het,
1: voor de mensen is het nu.
3: In de zomer.
1: Ja, eigenlijk heb je gelijk, het is gewoon in de zomer. Ja, dus eigenlijk was ook Afrika in de zomer.
3: Ja, toch?
1: Maar daar is veel uitgekomen en,
3: Maar de next level step met Donnie Bank, is dat wat je gisteren al een beetje had geteased?
1: Nee.
3: Oké, okay, gaat nog
1: Ja.
3: Nee.
1: Ja.
3: Oké, okay, daar ben ik heel benieuwd.
1: Ja, maar dit wordt dit
3: echt lukken.
1: Nee, maar dit wordt echt lid. En ik denk dat dit een... Het wordt... ja, ik kan niks zeggen, maar...
3: Is het iets om te verwachten of gaat het echt gewoon boom?
1: Nou, boom.
3: Ja?
1: Ja.
3: Oké, dat is waar. Ik ga je niet ook verder... gisteren hebben ze al iets van je gekregen. Dat is ook al een big step. Ik dacht, ja.
1: Ja.
3: Broski laat het echt lukken. Boe, je blijft me steeds verbaasd. Dat ik denk van, oké, die man is klaar. Nou, boom. En je blijft knallen, je toch? Blijf gaan, je toch?
1: Ja, zeker
3: lange,
1: weten.
3: Lange dagen, lange uren. Nee, man, ik ben super trots.
1: Ja, nou natuurlijk, jij vraagt het aan mij. Maar ik wil ook weten, hoe was jouw zomer?
3: Ik zeg eerlijk...
1: Of hoe is jouw zomer?
3: Mijn zomer is super lid. Het was super lid. Veel mooie kansen gekregen. Veel, je toch, samenwerkingen. Natuurlijk ook een tour wat we doen op die festies natuurlijk. Mm-hmm. En het vloggen. Galaxy natuurlijk erbij. Daar ben ik ook weer met jou natuurlijk. En ja, man, ik zeg je eerlijk. Het weer zit ook mee deze zomer. We hebben echt een hele mooie zomer gekregen. Hè? Natuurlijk, ja. Wel een paar dagen ertussen met wat regen. Zoals nu ook regen. Maar daarvoor, die juni, was top van de top. Maar dus, ja, ik weet niet of dit de zomer is die 2016 evenaart. Maar voor mijn gevoel komt hij wel... Een beetje in de buurt. Maar ja, die tijd waren we ook jong, snap je. Die meid, alles was anders. Die feest en alles was ook anders. Maar, zeg maar als ik nu kijk, dan ja, is het voor mij ongeveer wel hetzelfde gevoel als die summer 16, man.
1: Ja, geweldig toch. Dat is dan gewoon iets om van te genieten. En dan kan het alleen maar beter worden. Misschien wil jij ook wel vertellen hoe jouw zomer eruit ziet. Het is bijna tegen het einde, dus we zijn wel benieuwd naar jouw zomer vibes. 085-029-4x2. En dan kom je gewoon gezellig met ons in de studio praten over jouw zomer. Want het was toch wel, ja... En heel veel is er gebeurd.
3: Het was zomaar heel veel gebeurd. Misschien vergeet ik een paar dingen dat ik ook echt in het moment ben. En je weet toch, ik ben enthousiast. En, maar voor nu wat in mijn hoofd komt is, ja, is dit het. Maar ik weet zeker als ik nog in mijn herinnering ga kijken. Dan denk ik van oké, ja, dit is ook mooi. Dit is ook gebeurd. Maar er gebeurt zoveel in een hoog tempo dat ik het soms niet besef. Maar dit is even wat bij mij naar binnen schoot, zeg maar.
1: En die dingen daar.
3: En die dingen daar.

0: Rauwtje en Naro.
1: Yes, Rauwtje en Naro. En het is tijd voor stelling van de week. En dus, Naro, ik denk dat we gaan starten met jouw stelling.
2: Stelling van de week van Naro.
3: En de stelling van deze week, van deze dag, is als volgt. Als opkomende entertainer moet je eerst jezelf bewijzen zonder financiële steun voordat je recht hebt op grote podia en grote samenwerking. Ik ga hem nog één keer oplezen. Als opkomende entertainer moet je eerst jezelf bewijzen zonder financiële steun voordat je recht hebt op grote podia en grote samenwerkingen.
1: Ja, dat vind ik helemaal waar.
3: Dat vind ik ook helemaal waar.
1: Dat is gewoon, je moet natuurlijk wel je eigen geld investeren.
3: Juist,
1: in jezelf.
3: Precies.
1: En dan moet je ergens terechtkomen waar je denkt, dit is wel een normaal nummer. Gaan we dat even checken?
3: Gaan we even snel
1: checken? Ja, dit is gewoon een nummer. Even kijken hoor. Galaxy Radio. Goeiedag Galaxy Radio.
4: Ik wil essen doen aan mijn arme niggas in de ISO. Essen naar Mokro, essen naar Tata, essen naar Biga, man. Vrij aan mijn kanker piraten, man. Zijn dit.
1: 100. Oké, dat was een normaal nummer, man. Dat, CD. Yes. Shout out naar jou ook, mijn brother. Ja, ik denk dat je vooral veel geld in jezelf moet stoppen.
3: Ja, en de eerste jaar is gewoon grinden. Maar ja, je moet het wel doen, snap je?
1: Ja.
3: Je moet wel in investen. Ja, ligt aan wat je... Ja, wat voor content je maakt, snap je? Kijk, als je van die vlogs bent, dan moet je wel investeren in een camera of een DJI of iets, snap je? Mm-hmm. Je moet wel wat doen. Je kan niet verwachten, oké, je maakt 1 of 2 vlogjes en dat je gelijk weet, toch? Dat je gelijk al daar bent. Kan wel natuurlijk,
1: ja,
3: weet,
1: dat er gelijk grote bedrijven op je huis zijn. Van hier komen jij.
3: Begrijp je?
1: Nee, zit rustig, zit dat door. Je moet op je moment wachten. Ga niet gelijk denken, jij bent die hele guy. Doe relax.
3: En sowieso, ook al ben je daar... Dan moet je alsnog blijven strijden en grinden, snap je? Je moet je niet comfortabel gaan voelen omdat je, weet toch, een paar samenwerkingen hebt gedaan. Of je weet toch dat je een beetje een money hebt, precies, snap je? Want als je even niet actief bent, dan val je zo weer weg, snap je? Dus het is ten alle tijde gewoon blijven grinden en investeren. Alleen natuurlijk, ja, er gaan meer dingen op je pad komen, zodat je niet volledig zelf uit je zak hoeft te trekken, snap je?
1: Heel duidelijk. Dan is het tijd voor de...
2: Goudjes, stelling van de week.
1: Veel influencers zijn meer bezig met aandacht krijgen dan met daadwerkelijk waarde toevoegen. Veel influencers zijn meer bezig met aandacht krijgen dan met daadwerkelijk waarde toevoegen. Ja.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja,
3: ja. Ja, maar wat moet een influencer voorwaarde toevoegen, zeg maar.
1: Hij moet mensen influencen. Zij moet mensen influencen. Maar ze zijn bezig met zichzelf om te kijken, waar word ik nou beter van?
3: Ja.
1: Waar word ik nou stabieler van? Dan ben je dat woordje influencer niet waard.
3: Ik hoor je. Ja.
1: Snap je?
3: Ja, nee.
1: Jij moet
3: relax doen. Stelling ook gelijk beter,
1: ja,
3: man.
1: Jij moet relax doen. Als jij jezelf als influencer ziet, moet je mensen helpen te influencen. Van, hey, hoor dan, je kan dit krijgen, zo smal, zo breed, maar ik weet niet of het goed is dat je dit hebt. Of je kan het krijgen of kopen, maar het is wel heel duur. Ik heb het gekregen. Dus het moet zo zijn. Hey, ik heb dit gekregen. Het is eigenlijk niet te betalen voor de normale mens. Maar ik wil het weggeven.
3: Ja, precies. Precies zo, ja. Ja.
1: Snap je?
3: Ja.
1: Dus je krijgt het, maar je zegt van nee.
3: Nee, ik dacht, dit is de stelling van... Je weet toch, mensen doen gewoon gek. Mensen willen gewoon die aandacht. En de rest boeit ze niet, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
1: Nee, de waarde. De daadwerkelijke waarde.
3: Ah,
1: de waarde, ja. Dus, want kijk, bijvoorbeeld... Ik zeg iets om, ze krijgen een laptop.
3: Ja.
1: Ja, ik heb een laptop gekregen. Nou, dit is die laptop. Er is met zichzelf bezig zijn.
3: Ja, oké. Ja, nee, nu
1: maar waar is die waarde dan van die ze moeten toevoegen aan de rest eromheen?
3: Ja, toch gewoon die promo zelf, gewoon dat mensen het moeten hebben, zeg maar, dat het echt over bijvoorbeeld die laptop gaat, zeg maar, in plaats van alleen je even snel in beeld en...
1: Juist, en als je hem hebt gekregen, moet je zeggen, hé, hoor dan, ik heb deze mijn papa laptop gekregen, hier, ik ga hem weggeven aan een van de kijkers, klaar, precies dat, meer niet. Ja toch? Want ben jij een influencer?
3: Nee.
1: Nee, top. Zie je? Nee. Dat is gewoon luid en duidelijk.
3: Ik ben een arm entertainer.
1: Hey. Bla, bla, bla, bla, bla.
3: Bomberklaat, ja.
1: Snap
3: man.
1: Je?
3: Dus dat is die mo.
1: De telefoon gaat weer open, maar ik denk dat het tijd is voor muziek. En daarna gaan we door naar de reclame. Dus zometeen kunnen we een telefoontje beantwoorden. Je luistert naar Afternight met Goudje en Naro hier op Galaxy Radio.
3: Yes, sir,
1: de beste radio on...
3: On the world, man.
1: Ja, maar on the world, man, want wij werken hier. Dus ja, niemand is beter dan ons.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ah!

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update.
1: VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn diepe rouw uitgesproken over het overlijden van de Noorse koning Harald op vrijdag. Guterres roemt Harald om zijn inzet voor kinderrechten, milieukwesties en diversiteit en benadrukt dat Harald tijdens zijn regeerperiode de Noorse betrokkenheid bij internationale solidariteit en samenwerking belichaamde. Na wekenlange sluiting vanwege droogte en gedaald waterpeil gaat de sluis bij Eefde in Gelderland morgen gedeeltelijk open. Na geslaagde proefschuttingen waarbij twee schepen naar de IJssel voeren, zijn er vanaf morgen 5 doorvaarten per dag mogelijk. Normaal zijn dat er 35 tot 40. Jaarlijks passeren 15.000 tot 20.000 schepen de sluizen bij Eefde. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof. Er raakte een derde drone het sproeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stoomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan nog even het weer.

0: Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
6: Ik ben Angie Hill.
7: Persoon Famous.
8: En ik ben Aurier Cass.
5: Muziek, sport, guests en veel meer.
6: We in here.
7: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
5: Elke donderdag vanaf 9 uur, hier op Galaxy.
8: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
4: Galaxy Radio.

0: dit zijn Goudje en Naro. After 9, hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy After 9. Let's say fit zijn en op die strip zijn. En we zijn back in full effect. Het is nu 6:10. Oh shit, man. Je luistert naar mijn stem. Wow. Kijk, ik ga kwijt hier. Ja, ik was een vampier.
2: Wow.
1: Nigger, was laat, maar toch ben ik op mijn karaat. 24 plus, ja, dat is go to. Als nou de vraag me, where you need to go to? Wat? Ja, ik kom te hard.
3: Flash
1: ik kom,
3: flash
1: ja, ik kom te hard. Wow, man.
3: Nee, man.
1: Shit, man. Ik drink Fristie. Je luistert naar Galaxy. Ik moet echt stoppen. Ja, ik ben goed geworden.
3: Super, en ik denk, ik moet nog een paar bars gooien.
1: Ja, maar. Ja, nog een paar bars?
3: Ja, maar nog een paar.
1: Oh, oké, gooi nog een paar. Ik ben hier met mijn broertje. Je kent zijn stem en die dingen daar. We zijn nu actief. We waren al lang daar. Maar shit, wat ik zeg is fictief. Oh shit, man. Kijk van waar ik kom. Ik kom altijd met de plan, man. Zie je, dan ga ik weer fire, man.
3: Carlos, maar ik dacht nog, deze moet ik op die,
1: ja,
3: op die
1: maar,
3: snap
1: hebben. Maar wij moeten het spontaan, snap je?
3: Ja, ja, kooi,
1: spontaan, kooi. Kijk, ik ben aan. Lang gewerkt, ja, nu zit ik zonder baan. Maar een nigger is invloed. Nee, ook niet.
3: Nu heb je hem.
1: Ja. Oh shit, man. Kijk, moet nu staan. Lang gejoenterd, ja, lang gestaan op die baan. Maar nu ben ik hier, nu is mijn...
3: Nee, laat
1: skip maar, man. Skip maar,
3: man. Je moet die karate, die dingen, want...
1: Ja, maar net was ik echt aan, hè?
3: Ja, man.
1: Maar nu ben ik dying.
3: Maar ik denk, ik heb het nog... Probeer nog één keer, nog één keer.
1: Nog één keer?
3: Van de twijfel, ja.
1: Oké. Okay. Mic check 1, 2. Ik zeg het straight. Kijk, die bitch daar in die kleedkamer, trek je string naar beneden. Ik ga naar binnen, ze zegt, oh, Goudje, oh jee.
3: Hij is dom. No, maar die begint, bro.
1: Ja, nee.
3: Eerlijk, je had hem echt daar.
1: Ja, man, nee, wow. Man. Kap dan met mij. Maar volgende week vrijdag ben ik er weer en dan doen we het opnieuw. Ik word wel steeds beter. Ik ben nu zeg maar op mijn 12%. Ik wil niet te veel tarpen, snap
3: nee,
1: je?
3: Ja, want anders wordt het te veel voor de luister ook.
1: Nari, het is tijd voor throwback. En je weet, een nigger staat voor met 19-1, man.
3: Ja, het zal wel, joh. Ik ga niet eens in discussie. We gaan kijken wie het van vandaag laat lukken, man.
1: Ja, dus dat betekent throwback time komt er zometeen weer aan. Het moment dat we even terug in de tijd gaan met een aantal klassiekers. Welke genre gaan we vandaag pakken?
3: Dat is een hele goede vraag, man. Dat is een hele goede vraag, man.
1: Ja.
3: Ik denk, ja, wat voor genre? Ik denk gewoon, ja, vandaag is toch een relaxte dag. Ik vind dat we dat gewoon zelf mogen bepalen, man.
1: Ja?
3: Gewoon, ja, ook al doe jij Nederlands, ook al doe ik Amerikaans, ook al doe ik R&B, ook al doe jij hip-hop. Het maakt niks uit, man. Ik denk dat we hem gewoon, ja...
1: Ja, oké, okay, is goed. Maar is het wel een artiest die nu hier opkomt dat je denkt van, ja, maar deze zou ik willen beseffen?
3: Ja, man.
1: Wat heb je dan?
3: Ja, dat ga ik nog niet zeggen, toch? Het is nog niet die tijd ervoor, snap je? Het is nog niet die tijd ervoor, begrijp je? Die komt pas allemaal 10:10, man.
1: Oké, is goed. Misschien heb jij wel een verzoekje voor dit segment. Geef het vooral door. En wie weet hoor je jouw nummer hier dan op de radio. Je kan ons bereiken via het app of belnummer van Galaxy Radio. Dat is 085-029-4x2. En dan kom je live in de uitzending. En dan kan je misschien wel tegen mij en Naro bettelen. Zeggen van, hey, weet je wat, Naro? Jij. Je hebt het ook niet gehad, maar Goudje, jij hebt het ook niet gehad. Normaal win je altijd, maar nu nemen wij het over. En ik ben benieuwd welk nummer jij dan gaat afspelen. En de genre maakt niet echt uit, zeg maar, Ronet. Dus ik denk dat ik naar Nederland ga. Ja, ik ga naar Nederland.
3: Oké, nee, ik hou wel Engels, man.
1: Ja?
3: Ik hou wel Engels, ja. Wat de vorige week ook Nederlands, man.
1: Ja, oké, maar kan je überhaupt Engels?
3: Ja, wel.
1: Oké, then we're gonna start talk English, no?
3: Oké, okay, say less.
1: Okay.
3: I'm here.
1: Okay.
3: Welcome, bro.
1: You're welcome. Yes, you good?
3: Yes, I'm good. How are you,
1: okay,
3: bro?
1: Okay, yeah, I'm making it good, man. We're here in the studio, we're chilling, we're relaxing, we listen to some music, we make a radio.
3: Okay, but listen, eh?
1: Yes.
3: What was your throwback back in the days when you was young?
1: When I was a young boy?
3: Yeah.
1: I was listening to Tina Turner. Yeah. I was listening to Michael Jackson, to Tupac, the ballet boy. Man.
3: But if you can only say one name,
1: mm-hmm.
3: which artist of which song you choose?
1: Then I choose Nelly.
3: Nelly?
1: Yeah.
3: From Nelly, like Nelly and Kelly?
1: Yeah. Yeah, but not with Kelly.
3: Oh, gewoon Nelly.
1: Do you wanna take a ride with me? When it's day, when it's up, when it don't stay. No, ride with me. Must be the money.
3: Die tekst echt niet, man.
1: Nee, maar, die, maar dat is wel een, dat is een throwback.
3: Ik heb nog een tune gemaakt op die beat, hè.
1: I don't understand that, man.
3: Back in the days, I was using the instrument of Nelly.
1: Yeah?
3: That song, what you sung right there.
1: Yeah.
3: Laat maar zitten, we gaan helemaal fout doen. Ik stik bij de stam, even laat ik die Engels laten. Maar laten we het gewoon lekker...
1: Nederlands houden, lekker Nederlands puur.
3: Nederlands houden. Nee, maar geloof me. Die tune die ik hier heb...
1: Mm-hmm.
3: Belachelijk, man.
1: Ja?
3: Belachelijk. Hey, maar go, vraag je.
1: Mm.
3: Met wat voor... met welke genre of welke tunes ben je, zeg maar... opgegroeid, zeg maar.
1: Ik ben met Surinaams muziek opgegroeid.
3: Ja.
1: Met La Rousse ook al toch een tijdje, maar ook... Zonnebloem is ook echt Surinaams. Ik ben opgegroeid met, ja, echt wel Tupac, met B.I.G.
3: Ja, hè?
1: Ja, 50 Cent was ik ook Youngboy eigenlijk.
3: Ja, ja.
1: Tenminste, niet Youngboy, maar 50 Cent toen ik kwam, snap je?
3: Ja.
1: Oh, dat was ook helemaal in het begin, maar ook gewoon...
3: Lil Wayne ook?
1: Ja, Lil Wayne ook. Wayne. Ja, Lil Wayne ook. Master P, Mikkelsen, maar die kende jij niet.
3: Nee. Die
1: maar ook gewoon,
3: niet.
1: Ook gewoon Shaggy, man. T.O.K.
3: Ja, Shaggy ook.
1: Shaggy, T.O.K.
3: Ja,
1: Mofado. Ja, genoeg wel in ieder geval, man. Hè? Ja. En jij? Ja.
3: Boe, 50 Cent. Lil Wayne, veel gospel ook.
1: Mm-hmm.
3: Biggie, Tupac. Kijken, ja, Nelly. Wie vergeet ik?
1: DMX?
3: DMX, ja. Ja. Mijn vader was groot fan van DMX.
1: Ja?
3: Man. Ja, man, echt, man. Hij was echt groot. Zo, die zal ik vergeten, man. Die zal ik niet opnoemen.
1: Ja, misschien ga ik ook wel naar het DMX zometeen met de throwback. Ik zie dat er bepaalde apps binnenkomen over de throwback. En die kunnen we zometeen even oppakken. Ik zie wel hele leuke ertussen. Ja, of ik dat ook nou een leuke vind, Gordon met Replay.
3: Hé, hey, ik zeg je eerlijk, dat was wel een combinatie, man.
1: Maar die Aladee,
3: ja,
1: me wakte you.
3: Hé, hey, Pieter,
1: one day is kom. Ja, gaan we die... Ik vind die wel heel sterk. Ik denk dat ik met... Ja, we gaan eventjes de Galaxy luisteren en zometeen verrassen. Dat is voor zometeen. We gaan eventjes naar twee poekoes luisteren. En daarna komen we erin. En dan moet jij je borst nat maken, man. Want ik ga echt van jou winnen vandaag weer.
3: Nooit.
1: Let's go. Yes,

0: Het
1: is even gesmeerd, ik krijg kippenvel. We leven alles samen, we komen samen thuis. Net als die gesprek in de auto hebben we ook voor de deur, want we zijn buurjongens. En altijd even terugkoppelen naar wat we hebben meegemaakt. We hebben een lange route hebben we gehad, zeg maar.

0: back, dit gaat way back.
1: Dit zijn Goudje en Naro, After Nine.
2: Yes, After Nine. En dat betekent we gaan starten met de throwback. En ik ben vandaag lid, ik ben fit en ik ben hier. En vandaag maak ik geen geintjes met mijn throwback. Naro, je krijgt pak slag.
3: Oh, dear.
2: Ja, je krijgt pak slag. Je krijgt echt pas. En ik ga niet te veel praten. Ik heb voor deze gekozen. Kap met mij dan, man.
4: Yes op de beat, yes op de beat, yes op de beat, yes op de beat.
5: Yeah.

0: Alle strippers zoeken hem. Alle strippers zoeken hem.
1: Heb een kano met een lange loop. Heb een kano met een lange loop. Heb een kano met een lange loop. Heb een kano met een lange loop. Dam, dam, dam. Kano met

0: kan hem met de lange loop. Kan hem met de lange loop. Donder op, maar ik heb deze sowieso gewonnen, maar je kan niet zeggen. Hey, en het is gewoon een ding, is ook, hè? Het is gewoon 10 jaar oud, hè?
1: Ja, dat is crazy, man.
0: Ja.
1: Dat wist ik niet, man. Ik dacht, hij was 8 jaar of zo.
0: Nee, broer.
1: Gouden oude duo, hè?
0: Ja. Dus hoe zie je het nu zelf voor je eigenlijk?
1: Wat, die strijd van ons bedoel
0: je? Ja, hoe zie je het nu eigenlijk voor je?
1: Ja, boer, ik heb heel iets anders toch. Ik heb heel iets anders, man. Maar dit is ook al gouden, maar ja, boer. Dat zeg ik toch. Dit is, ja, is anders. Is anders gewoon, snap je? Kijk, ja.
0: We zijn
1: in Nederland, snap je? Dus ja. Ja, dat is moeilijk, man. Zeg maar, hey, toch is net zo als je, ja, Brazilië tegen, weet ik veel.
0: Tegen Nederland, ja.
1: Tegen Feyenoord of zo, een beetje.
0: Maar moet ik op afspelen?
1: Ja, doe maar, joh.
0: Ja?
1: Het is gewoon lekker voor mezelf.

0: Man kap dan, man. Ben je gek geworden of zo?
1: Ja, dat is wat ik zeg, maar het was wel even leuk om te dansen, man.
0: Nee, ja, dat wel, maar ben je gek. Hé, mensen, 20-1 voor een nikko. Ja, man. Ja, hey, 20-1 voor een nikko. Hé, hey, hoor dat. Mensen, gooi het in de app. Wie heeft gewonnen? 085 029 4 keer 2. We don't gonna talk too much. Ik heb het lang loop. Ik heb het lang loop.
1: Ja, nee, maar en weet je wat het ook nog is? Dat is een combo wat die mensen zo graag willen. Dus deze brengt ze ook weer naar die tijd dat ze nog samen waren als duo. Moula B en Louis Vos, snap je? Dus ja, natuurlijk, boe, maar jij trekt toefjes, snap je? Jij speelt vals, man.
0: Yes, en dat is wat ik doe. We zijn zometeen weer back.
2: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
3: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
4: Kom maar binnen, hoor, jongens.
5: Kom binnen, mannen.
6: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want ja, de boys zijn met veel.
2: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
7: Turn it up and feel the sunshine.
8: The music that makes your summer lit.
9: Summertime.
8: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
10: Bring the real
11: hip hop back.
12: Bring the hip hop back.
8: And back
13: with more bangers on Galaxy Radio.
14: We wreck the culture.
15: Dit zijn Goudje en Naro, After 9.

0: En we onderbreken deze fantastische radioshow voor een speciale mededeling. Dit is het After 9 Breaking News.
1: Yes, en dit Breaking News is gewoon dat ik heb gewonnen, man.
2: Ik wist dat je met dat zou komen. Ik wist dat je met dat zou komen, man.
1: Oh shit, hey, en we worden gebeld, zie ik hier op onze WhatsApp. En even kijken hier, wat er hier gebeurt, hoor. Ik zie, we worden gebeld hier, even kijken. Dan moet ik naar WhatsApp even. Ik zie opeens dat er wordt gebeld, man. Maar bij WhatsApp is loose en bij jou? Hoe is je WhatsApp bij jou?
2: Oh, ik heb hem al opgenomen, hallo?
1: Nee, dan moet hij hier. Misschien nu? Nee, hij moet eventjes... Oh, even kijken wat er hier gebeurt, hoor. Klik om terug te bellen. Welk nummer is het als einde van daar eindigde?
2: Momentje, hij is al weg. We zijn ermee bezig. Laat me even kijken.
1: Ja, hier zie ik hem. Hier in mijn ik neem hem op.
2: Ja, toch, neem hem op.
1: Hoor je me?
3: Ja, man.
1: Hoor je me, Tiel?
3: Bakker, ja, man.
1: Ja, je bent in de uitzending. Ik zie opeens Tiel belt. Tiel, je hoort hier te zitten. Waar de fuck ben jij, man?
3: Ik ben weer in het buitenland, man.
1: Ai. Waar zit je nu weer dan, man?
3: Ik ben in Bodrum, Turkije.
2: Oh, wat lekker zeg. Goed genieten, man. Ik hoor je.
1: Ai.
3: Ja, hoe gaat het met jullie, heren?
1: We zijn bezig. Want we spraken al erover. Hé, waar is die eigenlijk? Die man heeft een nieuwe pokoe, maar jij bent op afstand. Jij regelt het vanuit daar. Ja. Neem ons even mee.
3: De komende tijd, of tenminste, deze track is natuurlijk gedropt, die vier Donnies. Mm-hmm. Wat wil je dat ik vertel gelijk?
1: Ja, want je hebt hem 21
3: van die tune.
1: Ja, 21 augustus heb je hem gedropt, 4 Donnies. Je ging weer kwijt op TikToks. TikTok like always. Hoe loopt het nummer tot nu?
3: Het loopt goed, maar hij staat nu op een ton.
1: Ja.
3: Dus hij gaat lekker. En ja, ik vind het ook tof dat die track überhaupt uit mocht komen, natuurlijk.
1: Ja.
3: Want het is een sample van Henky. En uiteindelijk, na een paar virale TikToks, had ik hem gewoon gelinkt van: yo, ik wil die track graag uitbrengen. En ook via Renjiro, die DJ, een beetje via daar gespeeld. Daarna hem zelf nog benaderd. En zodoende vond hij het gewoon dope, man. En hij zei, ja, je kan het gewoon uitbrengen. Dus ik vond het super hard, man. En,
1: ja, maar shout-out naar Henky T, man. Shout-out naar Henky T voor dit, man. Maar ja, dit is toch wel zijn song.
2: Ja, zeker weten. En daarom ook shout-out naar jou, Tig. Want ja, je kon ook denken van, fuck it, ik doppel gewoon. Dus ik denk dat hij dat ook zeker kon waarderen, gewoon, snap je?
3: Ja, man, zeker. Dus zeker. Dat is natuurlijk iemands artistieke vrijheid waar je aan zit. En ik wil eigenlijk ook mijn nieuwe jasje eigenlijk daaraan toevoegen. En ja, het concept was eigenlijk, 4 Donnies gaat natuurlijk oorspronkelijk gewoon over straat en verraad, zeg maar. En ik heb het in een nieuw jasje gestopt en het een soort van love song gemaakt over dat een meid of wie dan ook bij je blijft, ook wanneer je maar 4 Donnies hebt. Dus dat is eigenlijk de insteek.
2: Ja, tot dus je hebt hem gewoon de andere way opgeswitcht gewoon. Want dat is jouw ding natuurlijk.
3: Het moet wel tig blijven.
2: Ja, dat ik wou net zeggen, dat is wat jij doet. Gewoon die love, die je toch, die good shit, maar ook je toch, die foute dingen in een relatie, dat laat je ook allemaal. Dus ja, nee, mooi hoe je dit zo heb geflipt. En wat ik gelijk wil vragen is, hoe loopt het nummer tot nu toe? Want hij is wel al een kijker.
1: Een tonnetje wel, hoor.
2: Ja, een weekje uit. Ja. Een ton?
1: Ja.
3: Ja, hij staat nu bijna op een ton.
1: Wow. Ja. Maar wat is dan het volgende wat we kunnen verwachten van jou, Tig? Wat gebeurt er allemaal? Ga je me de volgende keer bellen vanuit Kaapstad of zo? Wat gaat er aankomen?
3: Nee, wat er aankomt is nu de komende tijd afgesproken dat ik ga droppen wat ik echt wil. En het blijft altijd de insteek van de dingen die ik meemaak. En dat zullen hoogstwaarschijnlijk veel dingen zijn in de liefde. Maar ik ben sinds met jou ook wat positievere kanten gaan belichten.
1: Yes.
3: Omdat het ook wat beter gaat met de liefde deze dagen.
2: Oh, dat is ook heel goed om te horen. Maar het beter gaat in de liefde als een relation of...
3: Ja, we zitten gewoon goed, man.
1: My God.
2: Lekker, man. Je bent nu ook niet alleen dus? Op vakantie?
3: Ik ben niet alleen op vakantie.
2: Oké.
4: Ja,
2: dat klinkt heel goed, Mathieu.
4: Ja.
2: We zijn trots op je. En ja, de zomer is bijna afgelopen.
3: Wat nu nog verwacht kan worden, wat de vraag net was, zeg maar. Ik ga blijven releasen. Er komt weer iets aan met Boris.
2: Oké, dan.
3: Een gekke tune, die ga ik ook in Barça klippen.
2: Gek.
3: Dus dat wordt weer die Spaanse-Nederlandse sound. En daarna heb ik nog wat verrassingen op de planning staan, ook in het buitenland. Dus dat gaan we gewoon even doorpakken, man.
4: Ja, man, dan weten we zeker waar we aan toe zijn. Dus we zien we jou voorlopig niet meer, de aankomende jaar. En dan zien we je wel weer op een jaartje in de studio, man. Want je bent toch de hele tijd in het buitenland. Dus Tiger, het enige wat ik aan jou wil vragen is, kondig hem zelf aan. En daarna is het full effect. Vee, Donnies.
3: Ja, mensen, luister deze track als je hem tof vindt. Luister hem even met een fris oor. Ja, het is een sample. Maar ja, de positieve twist die er nog extra aan zit, geeft ze toch weer een nieuwe sound in de oren, denk ik. Dus luister en huiver en dikke shout-out naar Galaxy en naar Naro en naar Goudje, naar Henkie, naar iedereen die meedoet aan dit project. Shout-out naar Dom, producer. Ja, man.
4: Shout-out naar
3: Alessio ook, trouwens.
4: Hij komt hard. 100%, man. Shout-out naar jou, man. Meet je veel op en geniet daar, broski.
3: 100 love.

0: Bartje en Naro, After 9.
1: Yes, goedenavond Galaxy Radio luisteraars, After 9 met Goudje en Naro. En dat betekent heel veel enjoy, maar Naro, er komt ook een tijd van gaan.
2: Ja man, helaas wel man.
1: Het waren twee hele vette uren en ik heb weer genoten, like always.
2: Ik ook zeker, man.
1: Maar waar ik vooral trots op ben, is dat ik 20-1 voorsta op jou met de throwback. Dat is toch geweldig, in full effect. Lid zijn, fit zijn en om die pampastrips. En vandaag heb ik je laten zien wat gaande is.
2: Ja, vandaag. Ja, je hebt het slim aangepakt, laten we het zo zeggen. Je pakt het wel elke keer slim aan. Ik weet niet of het 20-1 is, maar ik denk dat je wel voorstaat misschien met de kleine twee punten.
1: Kap met dit.
2: Max 3.
1: We gaan het heel makkelijk maken. Volgende week vrijdag zijn we er weer met After 9 van 9 tot 11. Dan kan jij live meepraten. 085-029 4x2. Dan kan je mening geven. Hey Goudje, ik heb het door. Jij hebt echt gewonnen. Maar dat betekent, we hebben nog een tweede strijd. En dat is de quote van de dag. Hier is de jingle dat jij weet waar het over gaat.
0: After 9. Quote van de dag.
1: Yes, quote van de dag. Quote van de dag houdt in, we zijn tegen het einde van de show aangekomen. En dan sluiten we die af met hoe jij bent opgestaan of hoe jij je dag tegemoet gaat. Naro, hoe ga jij je dag tegemoet?
2: Mijn dag ga ik altijd tegemoet gewoon met een lach gewoon, man. En
1: ik heb die tegel nodig.
2: Gewoon van, eerder aan, ik doe alles met een lach en ik leef vandaag alsof het mijn laatste dag is, maar ik wil even iets zeggen tegen de luisteraar. Je toch, in deze Libby moet je gewoon je eigen pad bewandelen, snap je? Je moet je eigen weg gaan. En geloof me, je hoeft niet heel de weg te zien, maar het belangrijkste is dat je in de auto stapt en dat je de eerste meters aflegt, snap je? Je ziet nooit heel de route, maar zet die eerste meters, vertrouw op die eerste paar meters en geniet ervan en de rest komt gewoon vanzelf, maar stap die auto in en je moet weten waar je naartoe wil, want als je in die auto stapt en je tikt niks in op die navigatie, dan ga je ook niet op je bestemming komen, snap je? Want je weet nog niet waar je naartoe wil, begrijp je? Dus ja, dat wil ik gewoon zeggen, van je hoeft heel die weg niet te zien, heel die pad niet, maar zet gewoon de eerste meters, de eerste vier, daarna die vier en dan kom je uiteindelijk op je bestemming aan, snap je? En nog iets, nu ik toch zo lekker erin zit, begrijp je? Kijk, wat ik wil zeggen is van, soms moet je niet wachten op die trein om bij de juiste halte aan te komen, snap je? Soms krijg je die besef in Libi van, je bent zelf die trein, snap je? Dus je moet zelf op die rails gaan en zelf gaan, je weet toch? Want die trein voor de juiste halte, voor die bestemming, die is er niet. Jij bent die trein. Jij moet zelf gaan, snap je?
1: Honden.
2: Je moet je eigen haltes bepalen.
1: Shit, man. Ik is vandaag erin, man. Wauw.
2: Maar nu kom ik bij jou aan, lieve broer.
1: Ja.
2: Wat heb jij voor de lijn? Met welke code ben jij opgestaan vandaag?
1: Om anderen te helpen, moet ik zelf niet onzichtbaar zijn.
2: Wauw.
1: Ja, om anderen te helpen moet ik zelf niet onzichtbaar zijn.
2: Wauw, ik hoor je, man.
1: Snap je me met die?
2: Ik hoor je, tuurlijk snap ik je met die.
1: Dus ik denk, wil je anderen helpen, moet je zorgen dat je zelf niet onzichtbaar bent.
2: Ja.
1: Dus hoe kan je dat zeggen? Authentiek zijn, zichtbaar zijn, dus eigenlijk waar het om gaat. En ik denk dat dat wel een verschil gaat maken.
2: Gewoon dat je er bent, gewoon.
1: Ja, en ik denk dat dat wel een hele mooie is, hoor.
2: Dat zijn hele mooie, man. Als je nog eentje hebt, dan hoor ik die ook graag van je. Want ik denk wel dat je vandaag op dreef bent, man.
1: Ja, vandaag ben ik wel echt op dreef, man. Laat me even kijken.
2: Moet ik in de tussentijd nog eentje gooien?
1: Nee, maar ik heb nog eentje. Als je zachter voor jezelf wordt, dan wordt de wereld dat ook.
2: Wat bedoel je daar precies mee? Ik denk wel dat ik weet van, je toch?
1: Ja, dus als je zachter voor jezelf wordt, dus gewoon van, hé. Het hoeft niet zo streng te zijn allemaal voor jezelf.
2: Ja.
1: Dus dan ga je om je heen ook allemaal zachter zien. Dus dat betekent de wereld wordt dan ook zachter. Omdat je denkt van, hé, weet je wat, het is oké.
2: Hij wordt makkelijker zachter voor jezelf, toch?
1: Ja, dus wees zachter voor jezelf, dan wordt de wereld dat ook.
2: Oké, nou, ik hoor je. Ik hoor je.
1: Ja toch, dus dat is wel een sterke.
2: Dat is ook weer een sterke, man.
1: Ja, dus nu kan je die van jou tussendoor gooien, broertje.
2: Ja, oké, nou span. Wat ik ook nog wil zeggen is van, loyaliteit, toch?
1: Mm-hmm.
2: Is niet, hoe zeg je dat, aan jaren gebonden, zeg maar. Loyaliteit is niet aan jaren gebonden, snap je? Kijk, iemand die jij misschien 3 jaar kent, kan jou veel meer laten zien en veel meer love, veel meer loyaliteit laten zien dan iemand die jou 10 jaar kent. Snap je? Kijk, als die loyaliteit en alles puur is, dan maakt niks uit hoeveel jaar er overheen gaat, dan blijft het gewoon zo. Het hoeft geen moeite te kosten. Maar als iemand, zeg maar, die je al 20 jaar kent, die 21 jaar niet laat zien, die loyaliteit of je flesje, dan moet je het gewoon loslaten. Dan moet je niet denken van, nee, maar ik ken hem al zo lang of ik ken diegene al zo lang. Snap je? Dat je hem telkens gaat vergeven, begrijp je?
1: Zeker weten.
2: Dus zo is het gewoon. Kijk, die loyaliteit, die puurheid moet gewoon in jou zitten. Snap je? Het moet geen moeite kosten, begrijp je?
1: En dan denk ik daarbij dat het een hele mooie eind is. Een hele mooie slotfase van deze mooie show, van deze toffe Galaxy Radio vrijdagavond. En bedankt jij als Galaxy luisteraar dat je er weer bij bent. We krijgen heel veel beelden toegestuurd van hey, jullie zijn lid, we zijn aan. Jullie maken ons lid en daarom zijn we er iedere vrijdag voor jullie. Natuurlijk willen we ook een shout-out doen naar Bart. Heel belangrijk. Dat yes, is onze zeker. Pionnetje. En natuurlijk ook naar Cede die op afstand is op Curaçao. Oh jee man. En wat voor mij ook te alle tijden ultra belangrijk is. Naro.
2: Broeder van me.
1: Ik hou van jou, man.
2: Ik ook van jou.
1: Nee, maar ik hou echt van jou.
2: Ik hou ook echt van jou, man, broeder.
1: Yes, shout out naar jou. Galaxy Radio, After 9. Volgende week vrijdag zijn we weer back in full effect. Voor nu, keep it safe en doe geen domme dingen dat wij ook niet zouden doen. We are out. Galaxy Radio.
2: Bah.

Kleine Jordi was onhandelbaar, veel trots, veel ego. Mama had niet eens een auto, veel fiets, veel metro. Ik moest werken aan mijn dromen, was aan het bouwen net als Lego. Was altijd anders dan de rest, we deden alles voor die pesos. Ik was altijd al op blaadjes, kleine jongen met die 22. Ik kan gaatjes maken perforator, grote jongen met die 6.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy News Update. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn diepe rouw uitgesproken over het overlijden van de Noorse koning Harald op vrijdag. Guterres roemt Harald om zijn inzet voor kinderrechten, milieukwesties en diversiteit en benadrukt dat Harald tijdens zijn regeerperiode de Noorse betrokkenheid bij internationale solidariteit en samenwerking belichaamde. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En verbeteringen beloofde zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. Staatssecretaris Erik van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao als economisch knooppunt bij de wederopbouw na zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Venezuela werd begin juli getroffen, Colombia begin augustus. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat bijdraagt aan normalisering van de relaties en economische diversificatie van de eilanden. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

Christine Jewelers in the building.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Hey, Danny hier van Flava in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Buck Diff.
4: Here comes the brand new flavor.
3: En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
6: This is Galaxy. It's 12 a.m.
0: Galaxy Radio.

0: up? This is Chris Brown.
1: It's Usher.
2: Scoochie.
3: This is where the legends meet the new class.
4: It's Ace Spice.
5: It's Latto.
6: This is a
3: Galaxy, home for hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
7: Hey, als Esco me belt, ik neem die shit bloedserieus.
8: Rotjoch door je speakers, ey! Ze zeggen die Nederlandse hip-hop shit is dood. Maar die shit wat wij doen, gaat nooit dood. Ben je fucking dom of zo? Fucking cultuurloze, korte spanningsboog ass motherfucker. Met je TikTok hoofd.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Flava in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Pac Diff. En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
0: Galaxy Radio.
2: This is what your favorite station sounds like.
3: I want the big one. I want the big one. I want the

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: We are Galaxy.
1: This is crazy.
2: Cash money.
0: Look.

met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn vakje zit geen schadeformulier. Alleen

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy.